0: is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm.
2: What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

God Radio. Je bent niet alleen.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
3: De gospelzender van Nederland, God Radio.

Schmiedele. Le petit Schmiedele.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the stone.
5: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik heb heel veel zin in de les vandaag. Het is een geweldige les gewoon om te kunnen ontdekken, zeg maar, wat God ons gegeven heeft en hoe we daarin kunnen gaan wandelen. En als ik terugkijk gewoon de lessen die we al hebben gehad en ga je zelf ook gewoon weer door een proces heen. Tijdens het opnemen van die lessen krijg je zelf ook weer gewoon nieuwe inzichten en word je zelf ook bemoedigd en opgebouwd. En sommige lessen, daar heb je echt zoiets van, oh ja, inderdaad, weet je. Zo, dat was echt, weet je, dat je gewoon je weer herinnert hoe God je dat heeft laten zien. Of misschien dat je daar weer, even wat meer op mag gaan focussen. Want er zitten zoveel aspecten aan een geloofswandel met de Heer. Er is zoveel inhoud, er is zoveel diversiteit. En het ene moment ben je heel erg bezig met genezing. En de andere keer ben je heel erg bezig gewoon met die rust en die vrede. En de andere keer ben je weer bezig met die ongekende liefde van God. Er zitten zoveel aspecten in. En het is gewoon heel mooi hoe God je dan iedere keer weer vormt in een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En merk je dat je dan weer een soort van verdieping krijgt of een diepere laag ingaat als het ware. Van datgene dat je al geopenbaard hebt gekregen, maar dan ga je er gewoon dieper in. Ik bedoel, de liefde van God. Ja, toen ik tot geloof kwam, had ik gelijk een ontmoeting met de liefde van God. De onvoorwaardelijke liefde van God. En dat heeft mijn leven in vuur en vlam gezet. Maar in mijn wandel met de Heer en hem steeds beter te leren kennen, heb ik steeds meer inzicht gekregen in zijn liefde. En wat dat nou betekent om geliefd te zijn door God. Wat het betekent om zijn liefde in je te hebben. Want er staat ook in de Bijbel dat zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Wat dat dan betekent en ook gewoon hoe jij vanuit die liefde kunt gaan wandelen en kunt gaan bewegen. En je merkt gewoon dat hoe langer je onderweg bent met de Heer en hoe beter je hem leert kennen door middel van zijn woord en de relatie, door middel van de Heilige Geest, dat je gewoon automatisch, volwassener begint te worden, rijper begint te worden, zeg maar, in je relatie met de Heer, gewoon in je geloofsleven als kind van God, maar ook gewoon in de openbaringen die je krijgt, dat je de diepgangen steeds meer van gaat begrijpen. En dat is echt hartstikke mooi. Dit is echt prachtig. Dus die lessen zegenen mij ook. Halleluja. En ik weet ook gewoon dat ze mensen zegenen. We hebben echt duizenden mensen die er naar luisteren. Dus het wordt heel goed beluisterd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En zoals ik misschien al eerder heb gezegd, sommige dingen zijn wellicht bekend. En sommige dingen had je misschien nog nooit op die manier bekeken. Maar ik weet zeker dat er voor iedere keer voor iedereen goudpareltjes in zitten. Goudklompjes, pareltjes. En dat je erdoor gezegend wordt. En dat is de hele reden waarom we dit doen. En waarom we het ook gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Omdat wij gewoon geloven dat iedereen dit moet weten. Iedereen die een kind van God is. Of iedereen die op het punt is om een keuze te maken. Of net een keuze heeft gemaakt. En dus een kind van God is. Heeft gewoon dat fundament nodig. Om op te bouwen. Een fundament waarin je gewoon weet wie je bent in Christus, wat je vermag in Christus, wat je toekomt in Christus, wie hij is, wat hij voor je heeft gedaan en hoe jij het verschil kunt maken in de wereld, is gewoon belangrijk. En allerlei moeilijke vragen willen we ook gewoon behandelen, zodat die gewoon beantwoord worden voor je. Want sommige mensen lopen gewoon jarenlang rond met die vraag, een specifieke vraag, en krijgen daar gewoon geen antwoord op een of andere manier. Dus het is gewoon hartstikke mooi als we daar gewoon mensen in kunnen bedienen en kunnen zegenen. En dat is ons hele doel. Ik wil je ook echt aanraden om mijn boek Leven in de Volheid hierbij te nemen, zeg maar. Want dat gaat soms ook nog wat dieper en zo. En dat helpt ons gewoon om te ontdekken hoe het ABC van het evangelie eigenlijk in ons leven zo'n uitwerking kan hebben. En als je deze les hebt geluisterd en je hebt zoiets van, joh, dit is gewoon geweldig, dit moet ik gewoon met andere mensen delen, dan kun je ook zelf die lessen gaan geven door je of bij ons aan te sluiten als een huisgroepje, zeg maar, die One Basics gaat geven vanuit ons. Of dat je gewoon dat zelf gaat beginnen. Je kunt je studiegidsen gratis krijgen op de website. Kun je ze bestellen. En goed, weet je, dan kun je gewoon andere mensen weer mee zegenen. Ik heb zoiets van pay it forward. Deel het met zoveel mogelijk broeders en zusters. Zoveel mogelijk mensen. Misschien begin je een groepje met pasgelovigen. Misschien begin je een groepje met mensen die al wat langer in de kerk komen, maar iets meer willen. Dit is fantastisch om een goed fundament te leggen. En dan kun je gewoon 2 jaar lang, kun je gewoon wekelijks, kun je met elkaar samenkomen. En prachtige lessen met elkaar delen. En getuigenissen met elkaar delen. En elkaar bemoedigen en opbouwen. En ik geloof dat dat zeker iets is wat in de wil van de Vader is. Dat we op die manier samenkomen. Amen. Maar anyway, we hebben het over hele mooie onderwerpen gehad in de afgelopen serie. We zitten bijna aan het einde. We zitten nu in les 30. We hebben in totaal 32 lessen van fase 1. En dan gaan we naar fase 2. Dus dan gaan we een tandje dieper. Maar als je pas nu intuned of wat dan ook, wil ik je echt adviseren om terug te gaan naar les 1. En gewoon vanaf het begin af aan gewoon die hele serie te luisteren. Ik weet zeker dat je zal zegenen. En zoals ik al zei, sommige dingen misschien bekend, maar toch belangrijk om gewoon weer even te verfrissen, te vernieuwen, om nieuw inzicht te krijgen, dingen te ontdekken. En ga zo maar door. En het is gewoon hartstikke goed. En er zit een hele mooie opbouw. Het zijn niet allemaal willekeurige lessen. Er zit echt een opbouw in, zeg maar. En er is goed over nagedacht en erover gebeden. Halleluja. Ik zal niet helemaal teruggaan naar wat we allemaal hebben besproken, maar ik kan wel gewoon even de topics aangeven en dan gaan we lekker de les in. We hebben het gehad over eeuwig leven, wat dat nou precies is. Behouden uit genade, gerechtigheid uit genade, dat je het niet kunt verdienen. We hebben het gehad over intimiteit met God. We hebben het gehad over bekering, waterdoop, doop en Heilige Geest. De 3 dopen om in de volheid te komen. We hebben het gehad over het spreken in tongen, wat dat nou precies is en hoe belangrijk het is. En ga zo maar door. We hebben het gehad over onze identiteit in Christus, onze toewijding, hoe we dood zijn voor de zonde. We hebben het gehad over het belang van het woord, het vernieuwen van je denken, het doeltreffend Bijbel lezen. We hebben het gehad over onze positie bij God, bidden tot God, gebedsverhering, verhoring. Ik spreek Engels en Nederlands door elkaar heen, halleluja. We hebben het gehad over getuigen zijn, het koninkrijk prediken, de kracht van woorden. We hebben het gehad over geloof, de naam van Jezus, autoriteit in Christus, genezing is Gods wil, gebedsbediening, wonderen, heerlijke God, vergeef elkaar, verbondsmaal, goddelijke stroom. En nu gaan we het hebben over onze gaven gebruiken, prijs God. En dat wordt een hartstikke mooie les, halleluja. Laten we lekker even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heere, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw liefde. En dank u wel, Vader, dat we gewoon uw Bijbel hebben gekregen, het geschreven woord hebben gekregen, om daarin openbaringen te krijgen door uw Heilige Geest, zodat het logos rema mag worden in ons hart. En ik bid, Vader, dat de mensen ook vandaag weer bemoedigd en opgebouwd zullen worden door de les die we mogen geven. Dus dank u wel voor wie u bent. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. All right. Nou, gaven gebruiken. Joh, we hebben het verleden week gehad over de goddelijke stroom. En wat het precies is om zeg maar dat leven wat God in ons heeft uitgestort, om dat uit ons te laten stromen. En dat is gewoon een hele bijzondere les geweest. Maar vandaag wil ik het dus gaan hebben over het gebruik van goddelijke gaven. En wat belangrijk is dat we moeten begrijpen dat we toebehoren aan het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is niet een koninkrijk wat zichzelf laat dienen. Het koninkrijk van God is een dienend koninkrijk. En dus zoals de Bijbel zegt van dat in Openbaringen 5 van ik zal u maken tot koningen en priesters. Dat is niet zo dat wij gediend kunnen worden als koningen. Als hij ons leiders maakt en heersers maakt over deze aarde, dan zijn we dat niet om gediend te worden, maar dan zijn wij dat om te dienen. Wij zijn deel van een dienend koninkrijk. Hè? Jezus kwam ook om te dienen en wij zijn ook geroepen om te dienen. En dat is heel erg belangrijk, omdat er best wel veel mensen denken dat wij gediend moeten worden. prima, weet je, stay in your bubble. Maar ik geloof dat het koninkrijk van God een dienend koninkrijk is, waar het niet om jou gaat, maar waar het altijd om de ander gaat en waar het altijd gaat om God te verheerlijken in ons leven. Dus ik wilde met jullie even gaan kijken in Galaten 5 en dan lees ik vanuit de Herziene Statenvertaling. Maar in Galaten 5 vers 13 staat geschreven, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in 1 woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de Bijbel roept ons op om elkaar te dienen in de liefde. Nou, excuus. Als je zeg maar, als je Gods wilt uitwandelen voor je leven, en als je wil weten wat het is, nou, Romeinen 12 vers 2 zegt dat we ons denken moeten vernieuwen, zodat we kunnen begrijpen wat de volmaakte wil is van de Heer. Weet je, als je Gods wil uitwandelen voor je leven, dan moet je elkaar gaan dienen in de liefde. De Bijbel spreekt er ook over in Efeze dat we ons moeten beijveren door elkaar in liefde, door de vrede te bewaren in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. En het is, we worden constant verwezen naar liefde. Weet je, Jezus zegt ook van, weet je, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En het tweede gebod hieraan is gelijk is dat je naaste lief hebt als jezelf. Weet je, dus het gaat, die liefde is zo belangrijk. En natuurlijk staat, God staat voor liefde. God is liefde. Maar ik geloof dat liefde de belangrijkste sleutel is om welke gave je ook hebt van God te gebruiken in je leven. Als liefde niet je motivatie is, 1 Korinthe 13, dan kun je het gewoon aan de kant zetten, want dan baat het je gewoon helemaal niets. Als jij niet functioneert in liefde, kun je genezen wie je wil, bevrijden wie je wil, verlossen wie je wil, kun je preken, kun je het vuur uit je sloffen preken, kun je al die machtige wonderen en tekenen meemaken en kun je al die vruchten dragen in het koninkrijk van God. Maar als jouw motivatie niet liefde is geweest, maar puur scoren, ik moet zoveel mogelijk scoren, ik moet zoveel mogelijk cijfers halen, ik moet zoveel mogelijk zielen winnen. Ja, ik wil ook zoveel mogelijk zielen winnen, maar dat is omdat ik van God hou en van die mensen hou. En niet omdat ik zo nodig moet kunnen zeggen van ik heb zoveel zielen gewonnen of ik heb zoveel zielen gewonnen. Want dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de liefde. Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Dus we zijn geroepen om elkaar te dienen in de liefde. Om anderen te bemoedigen en op te bouwen en verder te helpen. Om die extra mijl te gaan en het verschil te zijn in het leven van een ander. Weet je, om gewoon jezelf, hè, niet ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil, weet je. Het gaat om hem. Hè, dus dat we het koninkrijk, het bovennatuurlijke koninkrijk in het leven van de mensen kunnen brengen. En hen kunnen leiden op de eeuwige weg van koning Jezus. Nou, velen van ons denken dat wandelen in bovennatuurlijke gaven of wandelen in het licht en dat licht te brengen in het leven van anderen, dat gewoon alleen maar is weggelegd voor speciaal gezalfde christenen. Weet je, dat het een speciale christen is of zo, weet ik veel. Maar jij bent ook speciaal. Wij zijn allemaal speciaal. Wij zijn allemaal Gods oogappel. Wij zijn allemaal zijn parel. We zijn allemaal opgeschreven in zijn hand. Hij heeft ons allemaal evenveel lief. Want hij heeft de hele wereld lief. Weet je, er zijn geen favorieten bij hem. We hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. We hebben allemaal dezelfde God. We hebben allemaal dezelfde Verlosser. We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Weet je, en God zegt niet van nou weet je, ik ga jou meer zegenen dan een ander. Nee, het is wie gelooft wat hij schrijft en gaat daarin bewegen. Ik bedoel, voor jou is het al lang beschikbaar geworden, amen. Maar jij bent speciaal. En God heeft jou ook ergens speciaal voor gezalfd. Jij bent ergens voor gezalfd waar iemand anders niet voor gezalfd is. Weet je, en misschien besef je dat nog niet en misschien wandel je er nog niet in. Maar jij bent ook geroepen om te dienen. En jij bent ook geroepen om verschil te maken in de wereld. Hij roept ons allemaal op om verschil te maken in de wereld. Weet je? En God heeft je bekwaam gemaakt om een dienstknecht voor hem te zijn. Er staat in 2 Korinthe 3, lees ik even vanaf vers 4. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, sprekende van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zie je dus, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, hoef je geen voorganger te zijn. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Het enige wat je moet doen is gaan ontdekken welke talenten en welke gaven God jou heeft gegeven. En hoe jij die kunt gaan toepassen om God te verheerlijken in je leven. En niet alleen maar voor je eigen gewin of voor je eigen, weet ik veel, winst of wat dan ook. Maar gewoon puur van hoe kan ik met die gaven en talenten die God mij gegeven heeft verschil maken voor hem in het koninkrijk van God. En dat betekent niet altijd dat je een bediening moet hebben of een ministry moet hebben of dat je ergens op een podium moet staan of weet ik veel wat. Wat heel veel mensen denken. Maar dat alleen als God je daarvoor geroepen heeft specifiek en jou daarvoor wil inzetten, ja, dan moet je daarin gehoorzamen. Maar we zijn allemaal geroepen om verschil te maken, om impact te maken. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. En bekwaam betekent in staat zijn, capaciteiten gegeven, het vermogen gegeven, de talenten gegeven, weet je, de zalving gegeven. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond waar we allemaal deel van zijn, wat vastlegt in betere beloftes. Halleluja. Dank u, koning Jezus. Zie je, maar jij bent ergens speciaal voor gezalfd om het goede nieuws van het evangelie ten aanzien van zijn zoon Jezus uit te dragen, uit te wandelen en over te brengen aan anderen. En ik kan je vertellen dat dat goed nieuws is. Halleluja. Dat is goed nieuws. 1 Korinthe 12 vers 1 tot en met 11. Die wilde ik even voor gaan lezen. Even kijken hoor. 1 Korinthe 12 vers 1. Oké, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Met andere woorden, let even op, geef even aandacht, dit moet je begrijpen. U weet dat u heidenaar was, weggetrokken naar stomme afgoden, en zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte, en ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, als jij kunt zeggen Jezus is Heer, en dan spreek jij door de Heilige Geest. En als jij door de Heilige Geest spreekt en dus de Heilige Geest hebt, bezit je geestelijke gaven, want de Heilige Geest heeft jou gewoon gaven gegeven. Er is een verscheidenheid van genadegaven. Een verscheidenheid van genadegaven. Er is een verscheidenheid. Dus een heel breed vlak, zeg maar, waarin gewoon van alles. Ik weet niet, ik wou een ander woord zeggen, maar kom er even niet op. Maar in ieder geval, het is heel breed en er is heel veel diversiteit. Wat gewoon perfect is, want dat maakt ons juist zo mooi en dat maakt dat we elkaar nodig hebben. Maar er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is een hele belangrijke. Tot wat nuttig is voor de ander. Dus God heeft jou gaven en talenten gegeven om een ander te dienen, te bedienen. Oké, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest, aan een ander geloof door dezelfde geest, aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest, aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Maar al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wilt. Zo, hier staat dus dat er verschillende gaven en verschillende bedieningen zijn. En niet iedereen heeft dezelfde gave of dezelfde bediening. Maar iedereen heeft een gave of een bediening ten dienste van het hele lichaam. En we zijn gewoon allemaal keihard nodig, omdat we samen met elkaar het lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. En dus wij hebben elkaar nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. Ik ga daar ook nog een keer over spreken aangaande het lichaam. Maar we hebben elkaar nodig, lieve broeders en zusters. Het maakt me niet uit wie je bent. Het maakt me niet uit in welke denominatie jij thuis hoort. Of je je thuis voelt. Het maakt me niet uit hoe ver je bent in je geloofswandel. Maar ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Want samen zijn wij het lichaam en Christus is het hoofd. En de Bijbel is daar gewoon heel, heel erg duidelijk over. Hier moet je kijken wat er staat in 1 Korinthe 12. Ik zal even een paar teksten voorlezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij Joden zijn, Joden onder de wet, hetzij wij Grieken zijn, heidenen zonder de wet, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij zijn allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Ja, Johan, ik heb het nou al gehoord. Ja, maar ik wil dat je het begrijpt. Ik wil dat het tot je doordringt. We zijn allemaal van dezelfde geest doordrenkt in Christus Jezus. Dus jij hebt dezelfde geest, ik heb dezelfde geest. Begrijp je dat? Dat is belangrijk. Ik heb niet meer Heilige Geest dan jij. Ik heb niet meer, weet ik veel, ik ben niet voller van Gods geest dan jij. We zijn allemaal doordrenkt van de Heilige Geest. Met andere woorden, doordrenken betekent ik pak een spons en ik dompel hem onder in een tel met water. Weet je, en hij is doordrenkt met water. Ja, ik gooi een rol wc-papier in een emmer water. Hij is doordrenkt van water. Jij bent doordrenkt van de Heilige Geest en ik ben doordrenkt van de Heilige Geest. En dat mag je gewoon gaan realiseren van wow, wacht eens eventjes. Ik ben gewoon helemaal vol en ik loop helemaal over van de Heilige Geest. Als je in mij drukt, komt gewoon spirit eruit. als je in mij knijpt, komt spirit eruit. Weet je, stromen van levend water komen naar buiten. Maar je moet het weten, je moet het begrijpen, je moet het zien en je moet het gaan geloven en daarna gaan wandelen en handelen. Maar er is geen onderscheid. We zijn allemaal van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele

nodig. En ik kan niet tegen jou zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig, want samen kunnen we dat wat God aan jou heeft gegeven, wat God aan mij heeft gegeven, kunnen we samenvoegen. En dan kunnen we samen kunnen we sterk worden en kunnen we impact maken en verschil maken. Om een klein voorbeeld te geven. Ik heb partners, weet je, en laat ik gelijk van gelegenheid gebruik maken. Als je nog geen partner bent, overweeg dan alsjeblieft om partner met ons te worden. Want we bereiken gewoon honderdduizenden mensen elk jaar die nooit in een kerk komen of nog nooit het evangelie gehoord hebben met het evangelie van het Koninkrijk. En we geven tienduizenden voedselpakketten weg en honderdduizenden boeken om mensen te zegenen all over the place. En al die studies en alles wat we doen. En daar word jij dan deel van als je partner met ons wordt. Maar ja, er zijn mensen die hebben een financiële bediening gekregen van God. Zij hebben het vermogen om geld te maken, om bedrijf te voeren of om gewoon zeg maar op die manier zeg maar vermogen te vergaren, dus uit de wereld te halen en het vervolgens investeren in het Koninkrijk van God. Dat is hun financiële bediening. Als zij dat niet zouden doen, kan ik niet doen waar ik voor geroepen, want wat ik doe kost geld. Dat kost gewoon geld en dat moet geen probleem zijn. Want God is onze bron en hij is onze voorziener, hij is onze vader. Maar als hij ons geroepen heeft, hè, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs werken de bouwers eraan. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan moet ik zelf mijn best gaan doen om aan die materialen te komen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Maar als hij het huis bouwt, zal hij ook voorzien, toch? Dus ik heb jou nodig. Hij gebruikt al zijn mensen, zijn hele lichaam gebruikt hij, hè, om tot stand te brengen wat hem verheerlijkt en wat hem verhoogt, zodat het lichaam sterk wordt en impact maakt in de wereld, een verschil maakt in de wereld. Dus de ene heeft een financiële bediening, de andere heeft een bediening dat hij gaat. En die breng je dan samen, zodat degene die de financiële bediening heeft, zijn financiën kwijt kan. En degene die, zeg maar, die gaat, ook kan gaan. Dus je hebt elkaar nodig. Ik heb mensen nodig die voor mij bidden. Ik heb mensen nodig. Mensen hebben mij nodig dat ik voor hun bid. En ga zo maar door. En zo kan ik wel door blijven gaan. Maar we hebben elkaar nodig. Wat het ook is, welke gave talenten, we hebben elkaar allemaal nodig. Ik kan al die events die wij geven niet geven zonder vrijwilligers. Want we hebben elkaar nodig. Snap je? Dus dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Vers 27 van 1 Korinthe 12. Dus we moeten ook niet jaloers zijn als een ander mooie dingen mag doen voor het Koninkrijk van God. Daar moeten we niet jaloers over zijn. Wees verheugd, want je maakt deel uit van hetzelfde lichaam en we dienen dezelfde God en hetzelfde doel. Wees altijd blij als iemand vruchten draagt voor het Koninkrijk van God. Want als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Ik zeg, als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Nou, hoezo? Hoezo? Omdat je deel bent van hetzelfde lichaam. Hallo? Dus als iemand succes heeft in het Koninkrijk van God, heb je ook succes, want je bent deel van hetzelfde lichaam. Wij moeten elkaar, weet je, wij moeten elkaar eren en respecteren. En we moeten blij zijn voor de vruchten die gedragen worden in het Koninkrijk van God. In plaats van altijd maar kritiek te hebben of jaloers te zijn of te misgunnen. Als andere mensen succesvol zijn. Laat ze lekker succesvol zijn. Prijs God, halleluja, voor wat hij doet door zijn leven heen. Hij is succesvol voor het Koninkrijk van God. Hetzelfde Koninkrijk waar ik aan toe behoor. Hij trekt mensen uit de duisternis en plaats in het en zorgt ervoor dat ze in het Koninkrijk van God terechtkomen. Wijs op de weg die koning Jezus is. Weet je, prijs God daarvoor. Want daarmee wordt het Koninkrijk van God, waar ik deel van ben, gevuld. Snap je? Ik wil precies hetzelfde als iedereen. We willen met elkaar dat God vergroot wordt, dat God verhoogd wordt, dat God verheerlijkt wordt. We willen vruchten dragen, we willen impact maken, we willen de hel leegroven, we willen de hemel vullen. Weet je, en we willen gewoon dat Jezus terug gaat komen naar zijn heerlijkheid en zijn glorie. En iedereen die vruchten draagt voor het Koninkrijk van God, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor. In plaats van al die kritiek en al dat gemopper en nou alles van vinden en zelf geen verschil maken, weet je. Kom op, daar moeten we gewoon mee stoppen. Niet jaloers zijn, maar verheugen. Iedereen heeft bijzondere gaven, iedereen heeft talenten. En God heeft jou ook een bijzondere plek gegeven in het lichaam. Jij en ik zijn even belangrijk en jij en ik zijn even kostbaar. Het bloed wat Jezus betaalde voor mij is hetzelfde bloed wat hij betaalde voor jou. De dood die hij stierf voor mij is dezelfde dood die hij stierf voor jou. Dezelfde lijdensweg die hij ging is dezelfde lijdensweg die hij ging voor jou. Die hij ging voor mij. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. En dat is belangrijk om te weten. Dus ja, God heeft leiders gegeven in het lichaam. Maar wel om het lichaam te dienen en samen groot en sterk te worden. Zodat we met z'n allen toegroeien naar die volwassenheid en naar die eenheid. En niet dat ik alleen maar mezelf kan, kijk mij eens. Nee, ik niet kijk mij eens, kijk Christus eens. Halleluja. Dus, anyway. We zijn allemaal even kostbaar. Maar je hoeft niet te doen wat ik doe om jouw gaven in te zetten voor zijn koninkrijk. Die zalving heeft hij aan mij gegeven. Hij heeft mij een bepaalde zalving gegeven om het Koninkrijk van God te dienen. En hij heeft jou een zalving gegeven om het Koninkrijk van God te dienen. Dus jij moet gaan ontdekken, wat zijn jouw gaven? En hoe kun jij die inzetten voor zijn Koninkrijk? En dat hoeft niet altijd super overgeestelijk te zijn.
Je hoeft niet altijd te denken van, oh, nou, dan moet ik een bediening gaan starten en dan moet ik...

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl. Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: 2 Timotheus 4. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van de evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Als je dit ook betrekt als op jezelf gepositioneerd in het volk van God, en je weet dat wij mensen moeten zijn van het woord van God, zodat wij ons niet neigen naar dingen die jouw vlees wil horen, die jouw oor strelen. Dat staat ook in het rijtje van dingen die waar je voor moet waken, is dat je niet op zoek gaat naar antwoorden die je eigenlijk ten diepste zelf wilt ontvangen. Dat we niet op zoek gaan naar dingen die onze oren strelen, maar dat we op zoek gaan naar de daadwerkelijke antwoorden die liggen in Gods woord en in de geest van God. Waardoor we weer gewoon radicaal daarin zijn. En daarom zei ik net van, ik ben altijd die vervelende vriendin. Het is niet zozeer, je kent het waarschijnlijk wel. Op dat moment denk je dat het antwoord in iets anders ligt. Of je denkt dat je goed bezig bent. En eigenlijk moet je gewoon even stilstaan. En ik weet dat, en daar wilde ik het nog even als voorbeeld geven. Ik weet dat vanuit mijn tijd met toen ik bijbelschool wilde doen. Dat begon met een verlangen voor bijbelschool. Toen ging ik daarover spreken met God. En toen zei ik, Heer, oké, ik ben bereid om naar bijbelschool te gaan als u mij daar wil hebben. Heer, zend me over heel de wereld, waar u maar wilt. En toen bleef ik elke keer denken aan Engeland. En toen dacht ik, ja, waarom Engeland? Is dat gewoon mijn eigen gedachte? Dat hoor ik ook heel vaak mensen zeggen. Hoe weet ik of het mijn eigen gedachten zijn? Nou, dan zeg ik dus heel vaak van, ja, eerst wist je het niet. En toen stelde hij de vraag en dan weet je het wel. En dan moet je ook vertrouwen dat je zijn stem hebt gehoord. En dan gewoon stappen gaan zetten. En dus toen, dat was elke keer wat bij me terugkwam. En toen hoorde ik, en toen zei ik, oké, Heer, Engeland is nog vrij groot. Waar dan in Engeland? En toen hoorde ik elke keer, ja, er kwam elke keer terug bij mij Bristol. En dat is dus een plaats in Engeland. Maar ik had dus ook al wel een keer in de wandelgangen gehoord dat daar een bijbelschool zat. Dus op basis daarvan zei ik, ja, maar dan is het niet van God. Want ik weet dat al. En ik was op zoek naar iets wat helemaal uit de lucht zou vallen, waar ik helemaal niks van af had geweten, waarvan ik dacht, en dat ik dan zo'n verhaal had, dat ik het op de kaart opzocht en dacht, zo, het bestaat ook nog ook. Maar dus ik ging eigenlijk een beetje toen als een kip zonder kop te werk, waarbij ik dus wel echt op zoek was naar God, maar het niet in de juiste dingen. Want toen hoorde ik een prediking over versnelling. En diegene zei, ja, je moet God vragen om versnelling als iets te traag gaat. En je moet God vragen heel specifiek. Dus ik zei, oké, Heer, ik bid voor versnelling. Morgen voor 12:00, dan wil ik weten waar ik naar bijbelschool moet. En toen, ja, 's middags kwam ik thuis. En ik wist het eigenlijk, laat ik het zo zeggen, ik wist niks nieuws. Ik wist niet, ik had verwacht van, er gaat iemand naar me toe komen die gaat zeggen waar ik op bijbelschool moet zitten. En dus ik zeg tegen God, een beetje gefrustreerd, ik zei, Heer, ja, waarom heeft u niemand gestuurd? En toen zei God, ja, ik wil dat je het gewoon aan mij vraagt. En toen, ik weet nog heel goed, toen moest ik heel hard huilen. Want ik dacht, ja, dat is ook helemaal waar, joh. Ik ben hartstikke druk bezig geweest. En gedacht dat het vast wel op die manier kwam en op die manier kwam. Maar God wilde gewoon tot mij spreken. En het is altijd nog de manier geweest waarop God de grootste openbaringen heeft gegeven in mijn leven. En dus toen zei ik, oké, Heer, dan vraag ik het aan u. En ik zei, Heer, waar moet ik heen? Toen zei hij Bristol. Toen wist ik, toen heb ik gelijk achter de computer gezeten. Toen heb ik me ingeschreven. En uiteindelijk is het dus, en uit, ja, alle vragen, ik probeer zo, dat wil ik nog als toegift meegeven, zo specifiek mogelijk goede vragen stellen. Dan krijg je ook goede antwoorden. En zoveel mogelijk doorvragen. Dus heel veel details vraag ik. Dan vraag ik, oké, Heer, wat is er in het komende seizoen wat u voor mij heeft? Nou, dit en dit en dit en dit. Heer, waar wilt u dat ik mee ga stoppen dit komende seizoen? Dit en dit en dit. Heer, hoe? En dan soms denk ik, oh nee, maar dat vind ik lastig. Of in één keer denk je van, oh nee, maar financiën of zo. Dan zeg ik, oké, Heer, hoe moet het met financiën? En dan krijg ik een antwoord. En dan komt er nog weer een vraag in me op. En dan ga ik die gewoon elke keer, want daardoor geef je het ook geen kans. Je geeft het geen grip, want je zegt elke keer, zeg je, oké, nou leg ik het gewoon bij u neer. Want die vraag, die weet u ook vast wel te beantwoorden. Want als u mij een stap A geeft, geeft u me ook wel stap B. En soms op een gegeven moment dan denk ik, nou, nu weet ik voldoende. En dan stop ik met mijn vragenvuur. En dit doe ik ook niet iedere dag. Dus meestal heb ik één keer in de maand of zo. Dan heb ik echt behoefte om even een hele hoop vragen te stellen. En dan de rest van de tijd gaat het gewoon dag aan dag in gesprekken vanuit je binnenste. Dus je communiceert met Gods geest. En in de ochtend geef ik daar dan iets meer tijd aan. Maar zo is het voor iedereen ook anders. En sommige mensen, dat is ook een valkuil. Je bent op zoek naar de verkeerde antwoorden in de verkeerde dingen. Dus heel veel mensen komen naar een dienst en vragen dan bijvoorbeeld aan mij, ja, en hoe doe jij dat met jouw tijd met God? En dat is een hele bekende vraag die mensen stellen aan mensen in bediening. Maar dan zeg ik altijd, ja, er is een reden waarom jij die vraag stelt. Kan ik jou helpen met jouw tijd met God? Zijn er dingen die, waar jij tegenaan loopt, waar jij van zegt dat je daar doorbraak in nodig hebt? Want de sleutel ligt niet bij mijn tijd met God. De sleutel ligt in jouw relatie met God. En de dingen die hij jou geeft om te doen, en dat je die gaat doen, en dat je die vol enthousiasme doet, en je niet laat terughouden, en ook niet laat misleiden door wat anderen allemaal doen, en dat het vast wel beter is dan wat jij doet. Als jij doet wat God van jou vraagt, dan ben je op de goede weg. Amen.
2: Amen. Dat is ook makkelijk in je huwelijk als je vrouw alle moeilijke vragen aan God stelt en niet aan jou. Dat is een huwelijkstip. Dat scheelt heel veel. Dus ik zeg altijd gewoon, ik weet het niet, vraag maar God. Meestal weet ik het ook echt niet, dus dat scheelt. Oké, volgende punt over valkuilen. En als we ze niet allemaal doen vanavond, doen we de helft. En dan gaan we de volgende keer verder. Want ik geloof dat we dit niet moeten overhaasten. Amen, ik geloof dat het belangrijk is dat we dit goed neerzetten. De volgende valkuil is, mensen denken dat ze het niet, dan moet ik zelf dat ding drukken, denken dat ze het niet, multitasken, dat ze het niet hoeven of kunnen leren. Nou, dit is een bekende valkuil als het gaat om geestelijke dingen. En ook wel eens kritiek wat je hoort als ik een boekje schrijf over geneeszieken. Ik weet nu al wat mensen hierop gaan reageren. Als het echt van God is, hoef je het niet te leren. Wie heeft dat wel eens gehoord? Als je het echt van God is, weet je wel, neem Gods stem verstaan. Nee, maar als het echt van God is, hoef je het niet te leren. Profetie, nee, maar als het echt van God is, hoef je het niet te leren. Nou, we hebben hier weer onze Herman. We zijn geest, ziel en lichaam. Dat geestding moeten wij leren hoe dat werkt. Zelfs ook bij Samuel sprak de Heer met een hoorbare stem. We hebben het ook gezien in het Nieuwe Testament. De mensen verstonden het niet. Bij Samuel, de Heer sprak meerdere keren en hij onderscheidde het niet. En dan zegt hij, maar hij kende de Heer nog niet. Even goed, nu kende Samuel de Heer nog niet. Het woord van de Heer was nog niet aan hem geopenbaard. Dus wij kunnen
3: leren, wij moeten leren. De Bijbel zegt ook in 1 Korinther 13 dat wij profeteren ten dele nog. En we zijn nog aan het groeien en ontdekken. Dus geestelijke dingen moet je ook leren en ontdekken. Ik geef heel vaak het voorbeeld dat ik nu veel meer genezing zie dan 10 jaar geleden, 11 jaar geleden, 12 jaar geleden. Niet omdat God veranderd is of gegroeid is. Ik heb dingen geleerd. Hoe het wel werkt, hoe het niet werkt, wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. En ik ben nog steeds aan het leren. Ja, het wonder komt van God, maar hij heeft een kanaal nodig. Amen. En wij zijn dat kanaal en wij leren hoe we het beste kunnen samenstromen en een kanaal kunnen vormen. Dus je kan het wel zeker leren. We leren zijn stem, zijn gedachten, zijn impressies leren we herkennen. En ik kan ook zeggen, ik versta de stem van God beter als 10 jaar geleden. Een andere tekst die hierbij hoort, of een tekst in de Oude Testament, zie je vaak profetenscholen. Heeft u dat wel eens gelezen? De profetenscholen die er waren rondom de profeten. Waarom was er een profetenschool? Omdat ze het moesten leren. Amen. Waarom liepen de discipelen met Jezus mee? Omdat ze dingen moesten leren. We moeten dingen leren, ondanks dat ze geestelijk zijn. Maar dit is wel een grote valkuil van sommige mensen, dat ze denken dat zij er geen rol in hebben, dat ze het niet hoeven te leren. Een volgende punt is, er zijn mensen die, de Bijbel zegt dat de geest van God is in ons. Wij worden door de geest van God geleid. Wij worden voornamelijk geleid door de innerlijke leiding van Gods geest. Maar er zijn ook heel veel mensen, gelovigen, die door externe zaken geleid willen worden. Die door externe zaken geleid willen worden. Nou goed, ik las al de tekst voor van het lotwerpen. En ik weet dat er nog steeds christenen zijn die dat doen. Op die manier. Die werpen het lot om geleid te worden door de geest. Maar dat is iets externs. Maar de geest van God wil je leiden van binnenuit. Nu een ander voorbeeld, wat dichterbij ligt bij heel veel mensen. Wil je veel mensen in je dienst doen, doe een profetische avond waar je belooft over iedereen te profeteren. Iedereen zit vooraan met zijn recordertje klaar. Want mensen zijn heel erg hongerig naar een woord van de Heer. Maar ze hopen altijd iets te horen wat God zichzelf nog niet verteld heeft. Maar de Bijbel zegt niet, zoveel als er door profetieën geleid worden, zijn de kinderen van God. Nee, jij moet zelf geleid worden door de geest. Een profetie kan misschien iets bevestigen. En zelfs als een profetie iets totaals nieuws aankondigt, heeft het nog geen enkele meerwaarde. Want iemand kan ernaast zitten. Het feit dat God, dat iemand iets profeteert, betekent niet dat het Gods wil is. Iemand kan ernaast zitten. Iemand kan zijn eigen verlangen of gedachten profeteren. He, dus als iemand inderdaad tegen jou profeteert, start een kerk, maar het is niet God, kan je wel denken, nou, ik heb een woord van de Heer. Je hebt meer nodig dan die ene profetie. Want God moet je uiteindelijk de roeping en de zalving geven en de genade geven, anders komt er helemaal niks van terecht. Dus je hebt meer nodig dan alleen die profetie. En dus ondanks dat je profetie hebt, betekent nog steeds niet dat het de wil van God is. In de

0: zekere woord voor mij is niet wat ik gehoord heb van die profetie, is het woord van de Heer wat ik zelf draag in mijn geest. Dat is waar ik op wandel. Dat is waar ik op wandel. En wat dat is innerlijk, je hebt innerlijk. En niet mensen, je hebt mensen die hebben zo'n stapel profetieën. Er gebeurt geen reet in hun leven, geen kont. Iets net te zeggen. Maar nee, nog een profetie, nog een profetie. Ik vond het mooi altijd met, en helaas is die overleden, Steve Meiering. Deden we vaak profetische diensten mee. En een enorme zegen. En Steve herkende mensen. En dan zei hij, wat is er uitgekomen? Wat heb je gedaan met de laatste profetie die ik je gegeven heb? Oké, ga ik niet opnieuw over je profeteren. Waarom wil je een nieuwe profetie als je niks hebt gedaan met de vorige profetie? Als je op dezelfde plek zit in je leven. En ik ga daar straks misschien nog wel iets over zeggen. Of anders de volgende keer. Maar dat is belangrijk. Andere mensen bidden. Heer, als dit van u is, laat dan 4 rode auto's langs rijden. Nou, Jezus bad nergens. Heer, als u wilt dat ik naar Jeruzalem ga, laat 4 kamelen langs lopen. Dat is externe zaken. Externe zaken. Maar de geest van God leidt je er binnenuit. Kan er soms bijzondere, unieke leiding komen? Ja. Maar dat is niet de voornaamste manier. Daar ga ik straks nog wel iets meer over zeggen. Ik hoorde laatst wat een mooi verhaal. Het was een mooi voorbeeld van een voorganger. Die kreeg een aanbod te vragen of hij in een gemeente wilde komen. Hij was aan het wandelen en bidden. En hij vroeg, Heer, moet ik dit doen? En als ik het doe, moet ik dan interim voorganger worden? Of moet ik daar vast blijven? En met dat hij het bad, vaart er een schip voorbij met de tekst erop interim. Naam van het schip. En was een woord van God voor hem. Kan God op die manier spreken? Absoluut. Maar als jij net zo lang gaat, weet je, dit is geen theologie of doctrine. Oh, als ik aan het bidden ben, moet ik langs het kanaal gaan lopen, weet je wel. Heer, moet ik interim voorganger worden? Blauwe Jantje 64, wat is dat voor woord? De Katharina, nieuwe vrouw, Katharina. Heer, met wie moet ik trouwen, weet je? Nou, in één keer. Met Blauwe Jantje, ja. Zoek in het telefoonboek bij de B. In ieder geval. Dus kan God zo spreken? Ja. Alleen het is niet de meest gebruikelijke manier. Het is niet de meest gebruikelijke manier waar we naar zouden moeten zoeken. En sterker nog, dit is daarom. Hè, hoeveel mensen hebben niet tegen ons geprofeteerd dat we een kerk moesten starten? En we hebben verschillende kerken gestart, maar dat we zelf voor kerks hier zouden moeten starten en zouden moeten leiden. Of zoveel mensen. Nee, ik ervaar echt het woord van God dat je in een kerk moet starten. Het is geen woord van God. Ze zien talent, ze zien roeping, ze zien bekwaamheid en ze interpreteren dat. Ze denken zelf, dat zou goed werken en dan wordt het gebracht als woord van de Heer. Maar dat is niet hoe het werkt. Je kan zoiets niet doen tenzij God zelf zegt. Dus 20 mensen kunnen iets zeggen, maar als God het zelf niet zegt, niet bevestigt, weet je dat je het niet moet doen. Amen. Zit hier iets heel belangrijks in Handelingen 20, vanaf vers 9. Heb ik die hier? Nee. Die mag je even opzoeken. Handelingen 20 vanaf vers 9. Ik vind dit een hele belangrijke tekst als het hierover gaat. En we gaan lezen van Handelingen 20 vanaf vers 9 tot en met vers 14. We vallen even halverwege in over Filippus. Even kijken hoor. Heb ik hier de verkeerde tekstverwijzing? Het is Handelingen 21, sorry. Denk ik. Net als hier. Ik heb eens Handelingen 21 opgooien. Ja. Gaat over Filippus, de evangelist. Deze had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. Hadden de gave van profetie. Let op, en toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea. Zie je mensen met de gaaf van profetie en je hebt een profeet. Nou, Paulus had een woord van Jezus dat hij voor de keizer moest terechtstaan, dat hij naar Jeruzalem moest. Van wie de naam Agabus was. Hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Punt. Wat is heel belangrijk, is die punt daar. Want wat zegt Agabus niet? Dus je moet niet gaan. Dat zouden velen van ons gedaan hebben met zo'n woord. Maar dat doet hij niet. Hij onderscheidt alleen wat hij ziet, maar hij geeft geen conclusie omdat God hem dit niet gaf. Toen wij dit hoorden, hier kwam de reactie van mensen. Smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij, Paulus, niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe en zeiden, laat de wil van de Heer geschieden. Nou, dit is interessant, want hier zie je dus dat er allerlei verschillende interpretaties en meningen meteen beginnen te spelen. Maar Paulus was sterk omdat hij zelf een woord van de Heer had. Hij wist zelf waar hij naartoe moest. Zelfs Jezus zelf verscheen aan hem om het te bevestigen. Nou, dit is zo ontzettend belangrijk, omdat je ziet ook hoe belangrijk de interpretatie is. En die mensen begonnen te smeken. Maar Paulus wist wat hij moest doen. Nou, dan zie je hoe belangrijk het is dat we volwassen omgaan met profetie. En het punt hier is eventjes, dat Paulus had zelf die innerlijke leiding. Voor mij is dat altijd het belangrijkste. Het moeilijke is soms, weet je, wie heeft dit wel eens gehad? Als je twijfelt ergens over, dan vraag je andere mensen om mee te bidden. En je krijgt 6 woorden die alle 6 iets totaal anders zeggen. De Heer zegt, hou vast. De Heer zegt, laat los. De Heer zegt, blijf staan. De Heer zegt, loop weg. Ja, wat is het nou? Vasthouden, loslaten, weglopen, teruggaan. Soms heb ik ontdekt dat soort dingen het alleen maar erger maken. Tenzij je eerst zelf een antwoord hebt en dan kan iemand anders kan het bevestigen. Of soms gaan dingen, prijs God, wel dezelfde richting op. Maar het is niet altijd makkelijk. Dus daarom is die innerlijke bevestiging is zo ontzettend belangrijk. En niet allerlei uiterlijke omstandigheden, ook al zijn het profetieën. En dan komen we bij op het volgende punt. Oh. Niemand staat tussen jou en God in. God heeft zijn geest uitgestort. Die woont in jou. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Jij kan direct met God communiceren. Niet via je pastor. Niet via de profeet. Heel veel christenen hebben nog steeds een oud-testamentisch model. Waarbij je iemand had, de P van een persoon. Oh, wacht, dat is een heel slecht voorbeeld. De I van iemand. Ik wil namelijk ook de P van priester of profeet doen, maar dan hebben we 2 keer de P. Dat is een beetje verwarrend. Je hebt de I van iemand. Lekker genderneutraal. In ieder geval. En vroeger was het zo, in het Oude Testament stond die profeet of die priester stond tussen jou en God in. Jij kon niet direct zelf naar God gaan. Dat kon niet. Dat moest via de priester, dat moest via de profeet die offers bracht, die gezalfd was, die in het heilige der heiligen mocht komen. De priester, die had dat borstkleed, de Urim en de Toenim, en die kon die bij God horen, de profeet kon God horen, maar jij niet. Dus het moest altijd via iemand anders. Nou, sommige christenen hebben nog steeds dat oud-testamentische denken. Die denken dat in het Nieuwe Testament dit de P van pastor is. Waarbij de pastoor tussen hen en God in staat. Nee, er staat niemand tussen jou en God in. Er is 1 middelaar, dat is Jezus Christus. Jij bent direct verbonden aan God. En als alle pastoors slim zijn, zeggen ze, prijs de Heer. Want die verantwoordelijkheid wil je niet dragen, kan ik je vertellen. Amen. Maar sommige mensen denken dat nog steeds. En dit zie je ook terug Arjan die is bijna bij al gaat al bijna altijd om deze spreek. Je hebt nog steeds van die kerken, daar kom je dan en dan spreek je en dan vraagt de voorganger, wil je na de dienst nog voor iedereen bidden? Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Waarom wel? Beetje raar. Waarom moet ik voor iedereen bidden? Ja, kan iedereen nog komen voor gebed? Nee, eigenlijk ook niet. Want wat leer ik die mensen onbewust? Dat je van mij afhankelijk bent. En volgende week ben ik er niet. Maar ik wil dat ze morgen bidden, dat ze dinsdag bidden, dat ze woensdag bidden. Dus ik ben steeds minder voor mensen gaan bidden, tenzij, wat is Bijbels? Is zieken genezen, demonen uitdrijven, bidden voor de doop in de Heilige Geest. Ja, je kan met iemand instemmen in gebed. Dat kan, eenstemmig verlangen, het gebed van geloof bidden. Dat zijn allemaal Bijbelse gebeden. Maar niet dat jij een soort, dat, weet je, als je dat gaat doen met, ja, als je nog gebed wil, kom maar naar voren. En als het gaat over mensen die net tot bekering zijn gekomen, die niet weten wat ze moeten bidden of wat de Bijbel zegt, hartstikke goed. Maar het is triest, het is gewoon ronduit triest dat dat in kerken gebeurt, waar mensen al 25 jaar in de kerk zitten en nog steeds iemand anders nodig hebben die voor ze bidt. Het klopt gewoon niet. We houden een model in stand. Weet je, en het heeft ook vaak te maken met dat pastorale model, wat mensen in het bijna een soort slachtoffer of afhankelijk van. Ik geloof in discipelschap. Als jij niet weet hoe jij moet bidden, gaan we jou leren bidden. Maar ik ga het niet voor je doen. Zo vaak komen mensen naar de diensten. We zeggen, ja, ik heb een probleem of ik weet niet wat ik moet doen. Wil jij bidden en vertellen wat ik moet doen? Dan zeg ik, nee. Vanwege twee redenen. Dan is het, ja, Tom heeft gezegd. Daar zit ik al niet op te wachten. Maar dan gaan ze het nog bij jou in de... Maar misschien is er over een tijdje weer iets. En dan moet je zelf naar de Heer. Als iemand wijsheid tekort komt, laat hem dan zijn pastor roepen. Nee, laat hem zelf vragen aan God. Ik wil jou niet binden aan mij. Ik wil jou binden aan God en aan zijn geest en aan zijn woord. En God geeft overvloedig. Nogmaals, we kunnen met iemand bidden. Weet je wat ik heel vaak zeg? Weet je wat ik ga doen met je? Ik ga met je instemmen dat God je wijsheid gaat geven. Want dat zegt de Bijbel. En je gaat zelf bidden. En als het nodig is, ga je bidden en vasten. Maar jij gaat een antwoord ontvangen van de Heer. Waarom? Terugkomt op het vorige punt. Zelfs al heb ik een duidelijk woord van profetie voor ze, moet ze nog steeds in hun eigen geest weten. Moet ze nog steeds in hun eigen geest weten. Anders gaat het niet goed. Er is één God, één middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. Je had die beweging had je in het verleden. Je had de Shepherd of Discipleship Movement. En uiteindelijk, die beweging is uiteindelijk helemaal geklapt. Omdat het veel verder ging. Het begon met geestelijke covering. En het werd steeds sectarischer. En het werd steeds manipulatiever. En uiteindelijk ook een aantal kernleiders stapten er vanaf. Maar waar mensen, waar gelovigen, geen persoonlijke beslissingen mochten maken in hun leven. Als ze wilden verhuizen, moesten ze overleggen met hun geestelijk leider. Als ze dit wilden, moesten ze overleggen. Als ze dat wel eens van baan wilden wisselen. Weet je, als iemand aan mij vraagt, mag ik van baan wisselen? Moet je niet bij mij zijn? Mensen gingen toch niet naar Petrus en Paulus toe of naar Jezus? Weet je, dat als mensen met dat soort issues bij Jezus kwamen, zei Jezus, wie heeft mij als rechter over u aangesteld? Jezus was zich niet met allemaal dat soort dingen aan bemoeien. Kan je mensen advies geven? Helpen? Absoluut, als mensen daarom vragen. Maar dat is iets anders dan dat jij de keuzes voor hun maakt. Nogmaals, moet je niet eens willen. Moet je niet eens willen. Je wordt er zelf diep ongelukkig van. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. Nogmaals, als mensen vragen, hey, heb je wijsheid, wil je inspreken, wat denk jij, dat is een ander iets. Maar niet dat, hè, dus, maar dat is een hele beweging geweest. Ook mensen met een sterke gaaf van profetie staan niet tussen jou en God in. Jij staat rechtstreeks in contact met God. Niemand staat tussen jou en God in.
1: Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Komen we op het volgende punt. En dat is, niemand staat op zichzelf. Want je bent wel verbonden aan andere mensen. Je bent verbonden aan je pastor. Je bent verbonden aan de gelovigen om je heen. Je bent verbonden aan andere mensen. We zijn samen één lichaam. Dus het is ook niet individualistisch. Dat is ook belangrijk om te beseffen. En nogmaals, je bent onderdeel van het lichaam. Je hoort onderdeel te zijn van een lokale gemeente. Je hoort onderdeel te zijn, je hoort onder leiderschap te staan. Dat zijn allemaal Bijbelse dingen. En de Bijbel zegt, gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. Waar waakt die voorganger over? Over jouw ziel, over jouw geestelijke staat. Omdat zij rekenschap moeten afleggen en dat ze dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Nou, dat is een hele openbaring voor heel veel voorgangers. Sommige mensen hebben geen schapen, die hebben geiten. Die hebben alleen maar gemekker. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat heeft immers voor u geen nut. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen of de oudste onderdanig. Wees alle aan elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Heb je het weer? Want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar nederig geeft haar genade. Nou, de Bijbel spreekt over verschillende structuren of structuren, voornamelijk relationeel. Dus waar de Bijbel onder andere over spreekt, is discipelschap. Discipelschap. Het is heel goed als je christenen om je heen hebt die een stap verder zijn dan jij, waar je wijsheid aan kan vragen, waar je advies aan kan vragen. Amen. Het is goed om lokaal. Het is sowieso, je hoort in een lokale gemeente te zitten. Soms krijgen wij mails van mensen. Wil Tom naar mijn huis komen om voor me te bidden? Ik ben ziek. En dan sturen we terug. Jacobus zegt, roep de oudste van de gemeente. Niet roep Tom de Wal, roep de oudste. En dat is één van de twee antwoorden. Of mijn gemeente gelooft niet in genezing, of ik heb geen gemeente. Oké, dan hebben we twee andere problemen. Maar het probleem is niet dat Tom de Wal niet kan komen. Het probleem is dat je niet in een gemeente zit, of dat je in een gemeente zit die er niet in gelooft. Ja. Dat is het probleem. Niet dat ik geen tijd heb om te komen. En we gaan het probleem met de wortel aanpakken en het niet verschuiven. Maar de Bijbel spreekt over leiderschap, heel duidelijk. En dus je staat niet op jezelf. Je staat niet op jezelf. Dat is belangrijk om te beseffen. De Bijbel spreekt ook bijvoorbeeld over raadgevers. Raadgevers. Soms zal je moeilijke of complexe situaties hebben. En je kan tegen dingen aanlopen waar je zelf geen antwoord op hebt. Sommige mensen komen in een moeilijke fase in hun huwelijk, of in opvoeding, of financiën, of zakelijk, financieel, en van alles en nog wat. En dan kan je raadgevers. De Bijbel spreekt over raadgevers meerdere keren. Spreuken 11, vers 14 zegt: als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt een verlossing door veelheid van raadgevers. Plannen falen als er geen overleg is. Maar door veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Dus discipelschap zijn christenen die een stap verder zijn dan jou. Als het goed is, heb je die om je heen waar je dingen aan kan vragen. Je hebt een pastor waar je van kan leren, als het goed is, waar je dingen aan kan vragen. En voor sommige specifieke situaties kan je raadgevers vragen. De Bijbel zegt, plannen falen als er geen overleg is. We hebben ook met Frontrunners een business community. Soms hoor je mensen dat je zegt, ja, ik ben zoveel geld kwijtgeraakt, of dit is helemaal zakelijk mislukt. En dan hoor je wat en dan denk je, met wie heb je dit overlegd? En dan vraag je, met wie heb je dit overlegd? Met niemand. Nee, daar ging het mis. Want er waren mensen geweest met expertise, of die dit al 10 keer hebben gedaan, die precies konden aanwijzen waar dit hele ding fout ging, vooraf. Het probleem is, je maakt geen gebruik van raadgevers. Zeker als het gaat over moeilijke en complexe dingen, zou het heel goed zijn om raadgevers te hebben. En die kan je ook zoeken, die kan je ook vragen voor specifieke dingen. En dit is het ding, want dus, dat bedoel ik ook nog even te zeggen. Zometeen zal ik nog iets zeggen voor die raadgevers. Niemand staat op zichzelf, dus ja, jij hoort God. Maar wat jij daarmee doet, heeft invloed op de mensen om jou heen. Want je zit in een lichaam, je woont in een familie, al die dingen meer. Amen. Dus je keuzes en de dingen die je doet, hebben een weerslag op de mensen om je heen. Femke zei het, als je heel stellig zegt, God zegt, mensen om je heen zien dat. Die zien ook als het niet gebeurt. Nou, als het gaat over raadgevers, wat is belangrijk voor raadgevers? Even een paar eisen. Nummer 1, ze moeten objectief zijn. Ze moeten objectief zijn. En dat vinden mensen soms lastig om objectief te zijn. En met objectief bedoel ik dat soms willen mensen heel graag dat je in hetzelfde schuitje komt als hun. En soms kunnen christenen uit goed bedoelde advies, jaren terug maakte ik dit mee, waar mensen die we goed kenden in één keer gingen scheiden. En we waren gewoon totaal beduust. En toen sprak ik iemand uit de kerk die heel veel wijsheid had. En die zei, ja, ik wist dat dit ging gebeuren. Wat was er namelijk gebeurd? Een goed bedoelde christen was daar binnengelopen en die zag dat het totaal escaleerde in een huwelijk, dat ze totale ruzie had. Ze had tegen die vrouw gezegd van, wacht, dit kan niet. Kom er even mee en woon maar even bij mij en dan gaan we het oplossen. Heel goed bedoeld, maar daar was de schade. Want je haalt iemand uit het probleem en in één keer is dit veel fijner. Dit is veel rustiger, er is geen conflict. En in één keer ben je 10 stappen dichter bij scheiden dan samen de derde wereldoorlog uitvechten. Tot je eruit bent. En hij zei, toen die stap was genomen, was het proces bepaald. Goed bedoeld, maar geen wijsheid in die situatie. Ik heb het niet over misbruik of geweld, heb ik het niet over. Maar het had in een fase gezeten, in dat geval waar het gered had kunnen worden. Maar iemand die even als raadgever, maar wel het verkeerde. Daarom zie je dat de Bijbel spreekt over meerdere raadgevers. Zeker met dat soort complexe situaties is het goed om even te overleggen. Of even wijsheid in te winnen. Van wacht, soms doorzien mensen niet de consequenties van hun daden. Want je zet een stap in een bepaalde richting en de kans is heel groot dat die richting wordt doorgezet. Dus wat heb je nodig? Je hebt wijsheid nodig en soms heb je meerdere raadgevers nodig. Mensen moeten objectief zijn. Mensen moeten objectief zijn. Even om het voorbeeld van scheiding te blijven. In één keer zijn er soms mensen om die mensen heen die zelf gescheiden zijn, die advies gaan geven. Ik kijk echt nooit tv, maar de hele tijd terug zag ik een fragment over. Dat ging over scheidingen. En er was dan een huwelijkstherapeut en die ging mensen helpen die in scheiding lagen. Het probleem was, die was zelf al 3 keer gescheiden. Dat is geen therapeut, dat is een ervaringsdeskundige, maar wel op negatieve gebied. Het verbaast mij soms. Weet je, er zijn ook van die professionele organisaties. Sommige, als je kijkt naar de vrucht, overal waar ze instappen gaat mis. Waarom zou je het weer? Wat denk je? Dat je nummer 38 bent en dat het nu wel goed gaat? Maar het voorbeeld, sommige mensen kunnen niet objectief zijn. Die willen eigenlijk dat je in hetzelfde schuitje terechtkomt als hun. Dus je moet mensen hebben die objectief zijn. Het moeten mensen zijn die mogelijk in dezelfde positie zouden kunnen staan als jij. In andere woorden, stel je voor je hebt een uitdaging met de opvoeding van je kinderen. Je loopt ergens tegenaan. Is het niet handig om een single iemand te vragen die nooit kinderen heeft gehad, om te vragen wat die denkt wat je moet doen? Amen. Want iemand moet mogelijk in dezelfde positie kunnen zitten. Als jij een zakelijke keuze moet maken, die gaat om vastgoed, juridisch, fiscaal, grote bedragen, is het niet handig om te vragen aan je rokende tante Annie die in de bijstand zit, wat zij denkt wat je moet doen. Ja, maar ik heb het met mijn moeder overlegd. Ja. Maar die is geen fiscalist. Meestal. Dus het is heel goed om raadgevers te hebben. Heel goed om raadgevers te hebben. Soms gewoon om even te spiegelen. Soms is het goed om mensen te vragen om je te spiegelen. Waarom? Je staat niet op jezelf. Je bent onderdeel van een lichaam. Jouw keuzes beïnvloeden mensen om je heen. En daar ben je verantwoordelijk voor. Ben je verantwoordelijk voor. Kijk, Kijk, als God spreekt, wat zegt de Bijbel? De vrucht van de geest is liefde, vrede, is positief. Sommige mensen claimen dat God spreekt in hun leven, maar ik zie geen enkele positieve vrucht. Ik had laatst nog met iemand, die ging over iemand die profetie had gegeven. Ik zeg, weet je, ik was er helemaal klaar mee. Ik zei, het heeft helemaal niks met God te maken. Ik ben het gewoon beu. Ik zeg, kijk naar alle vrucht. Onrust, verwarring, gezeik. Als dit van God is, ik geloof er helemaal niks van. Want als dit van God is, dan heeft het behoorlijk beroerde vrucht voortgebracht. Het heeft geen enkele positieve vrucht voortgebracht. Dus dan weet ik dat het niet van God is. Want aan de vrucht herken je de boom. Aan de vrucht herken je de boom. En dit is niet de vrucht die de Bijbel schetst over de dingen van God. Over het spreken van God. Over de vrucht die hoort te zijn in Gods koninkrijk. Dus Jezus is heel duidelijk over. En dus sommige mensen ook voor objectiviteit. Er zijn heel veel kerken gestart uit een splitsing. Is niet de wil van God. Mensen hebben ruzie in hun kerk, worden eruit gezet of gaan er zelf uit, nemen een deel van de mensen mee en zeggen dan, God heeft me geleid om een kerk te starten. Helemaal niet. Helemaal niet. Hij heeft een andere kerk kapot gemaakt. Sommigen zeggen, maar ik had gelijk. Ja, dat Jan Sjoerd had daar een hele goede preek over. Ik had toch gelijk. Absalom had ook gelijk, maar hij maakte het koninkrijk van Israël kapot. Met je gelijk kan je alles kapot maken. Maar dat is niet hoe God leidt. God leidt je niet om een splitsing te veroorzaken, mensen te stelen als een dief en dan te zeggen, ik heb een werk van de Heer gestart. Nou, stelen is nooit het werk van de Heer, dat is al het werk van de vijand. En zelfs al spreekt God tot je om een kerk te starten, moet het fundament goed zijn. Als jij start uit de splitsing, wat je zaait, is wat je gaat oogsten. Iedere kerk die start uit de splitsing, eindigt in de splitsing. Ik heb nog nooit een uitzondering gezien. Waarom? Dat is wat je in je fundament hebt zitten. Waar we zeggen, wees niet dwaas, wat de mens zaait, zal die ook oogsten. Dus dat is wat je gezaaid hebt, is het vroeg of laat de oogst die je gaat krijgen. Dus je staat niet op jezelf. Amen. Nee, niet dat we 20 punten gaan redden vanavond. Maar dat maakt niet uit. We hebben een goede avond. Halleluja. Oké, een achtste. Dat is niet echt een valkuil, maar wel een misverstand. Is dat we een switch moeten maken. Van Gods stem verstaan naar geleid worden door de geest. Omdat als we het hebben over Gods stem verstaan, dan doen we eigenlijk het thema tekort. Noemen we het thema tekort. Omdat God op zoveel meer manieren kan leiden dan alleen maar met zijn stem tot jou te spreken. Soms weet ik gewoon in mijn geest dat ik iets moet doen. Soms spreekt God tot zijn woord. God kan op allerlei manieren spreken wat de leiding is van de Heilige Geest. Amen. En het hoeft niet alleen maar te zijn Gods stem. Dus het zou beter zijn, hè, een van de dingen die we gaan ook zien met de leiding van de Heilige Geest. De Bijbel spreekt over dat in onze geest kunnen we bijvoorbeeld onrust of vrede ervaren. God hoeft niks te zeggen, maar je hebt een soort stoplicht in je geest die op rood of op groen staat. Soms als je ergens over bidt, je hoort helemaal niks, maar je weet gewoon dit moet ik niet doen. Of je krijgt een onbehagelijk gevoel in je geest. Dat is leiding van God. Ondanks dat je de stem van God misschien op dat moment niet hoort. Ik hoef niet de stem van mijn vrouw te horen om te weten wat ze bedoelt. Vaak is één blik voldoende. Amen. Alle mannen zeggen amen. Amen. Au. Een andere vorm van leiding is dat God geeft je wijsheid. Gewoon wijsheid hoe je dingen moet doen. Dat is sowieso interessant. God vertelt je wel heel vaak de wat, maar niet de hoe. God geeft heel vaak de wat, maar niet de hoe. De hoe heb je wijsheid voor nodig. Heel simpel voorbeeld. Toen wij begonnen met frontrunners, Het was Steve Meyer en die profeet die profeteerde. God gaat je een enorme mediabediening geven. Je zal duizenden mensen discipelen door het internet. Nou, dit was de tijd waar nog geen één kerk zijn preek uitzond op YouTube. Er waren geen online bijbelscholen. Het was er allemaal niet. We kregen dat woord van Steve. Ik wist amper hoe ik een computer op moest starten. Dat woord klikte in mijn geest. Dus ik had de wat. Maar God geeft je niet de hoe. God zegt niet, ga naar de camerawinkel, koop een 4K-camera, sluit hem aan op een HDMI-kabel naar een... Nee, dat zijn dingen die moet je zelf uitzoeken. Ga naar youtube.com, maak een account aan. Klik op de bevestigingslink in je inbox. Leg op of die niet in de spam zit. Dat gaat God je niet allemaal vertellen. Dus God geeft een woord. Hè? God kan bijvoorbeeld een woord geven. Start een kerk. Hoe je dat doet, heb je wijsheid voor nodig. God kan een woord geven. Misschien hè, dat je oudste wordt in de kerk of leider. Maar leiderschap vraagt skills. En God geeft je niet een soort op een lijstje. Let hierop, let daarop, let zus. Dat zijn allemaal dingen die je moet leren. En waar je wijsheid voor nodig hebt. Waar je wijsheid voor nodig hebt. En dat is belangrijk om te beseffen. En soms is dat een zoektocht en soms heb je daar dus andere mensen ook voor nodig. Ik denk dat ik het bij 9 punten ga houden. Dan is het precies niet op de helft, gewoon omdat het kan. Nee. Nee, het 10e punt is wat groter, dat is niet handig. Maar. Sommige mensen krijgen nu een error. Nee, je moet stoppen op 10, want we hebben... Nee, ik stop op 9. Heb je daar een profetische betekenis voor, Nel? Voor de 9 of niet? Nee? Nee, zie je? Nel die krijgt een error. Die denkt, had dan gestopt bij 7. Dat was het getal van de volheid. Dan had ik 21 punten moeten hebben, Nel. Dan kon ik het in 3 delen. Die komen nog. Ja, dat is een hele goeie. 9. Balans en bevestigingen. Nou, dit verhaal kent u wel van Gideon die zijn picknickkleed een paar keer uit zijn tent gooide. He, de vacht en dan moest het land eromheen, moest dit vochtig zijn en dan moest het droog zijn en andersom en het hele verhaal. Nou, bevestigingen. 9e punt heb ik genoemd, balans in bevestigingen. Omdat soms zie ik mensen dit verhaal gebruiken om nog steeds allemaal dekentjes uit te gooien en allerlei bevestigingen te vragen aan God. En daar valt wat over te zeggen. En ja, het is goed dat dingen bevestigd worden. Maar het hoeft niet altijd te gebeuren. Als het gaat om belangrijke keuzes, levensbepalende of gewoon belangrijke keuzes, sowieso is het goed dat het bevestigd wordt, maar sowieso is het goed dat je daarnaast raadgevers hebt. Of mensen die wijsheid hebben of iemand die je discipelt. Zelfs als het van God is, kunnen zij je ook even helpen met een stukje wijsheid. Oké, we erkennen dat dit van God is, maar heb je hier aan gedacht? Of hoe denk je dit te doen? Of als je dit doet, hou dan rekening mee dat misschien dit... En dan kunnen gewoon even helpen. Dat zou sowieso goed zijn. Het kan ook zijn dat je meerdere mensen om je heen zegt. En dat mensen er oprecht over gaan bidden. En dat ze allemaal terugkomen. En zeggen, ik denk niet dat dit van God is. Dan moet je ook opnieuw gaan nadenken. Kunnen we moeilijk vinden, want dat vraagt nederigheid. Ik weet nog dat toen wij frontrunners waren gestart. We hadden eerst een klein kantoortje. En het gebouw wat we nu hebben in Werkendam. God sprak zo duidelijk tot mij, dat is je gebouw. Ik had alleen één probleem. Geld. En het probleem was niet dat we te veel hadden, het probleem was dat we het niet hadden. En de maandelijkse kosten waren namelijk 50 keer zo hoog als waar we zaten. En we hadden in één klap meer geld nodig dan in de hele periode, gewoon voor de verbouwing en de aanschaf van techniek, dan wat in de hele periode van bediening tot dan toe binnen was gekomen. Dus in het natuurlijke was het totaal onmogelijk. En ik wist, dit is een belangrijke beslissing voor mij, maar ook voor de stichting. Als dit niet van God is, zitten we met z'n allen in het schuitje en gaan we ten onder. Als het wel van God is, moet er nog steeds een heel groot wonder gebeuren. Dus ik wist, ik kan deze beslissing niet zomaar maken. En dus ik belde Jan Sjoerd Pastekamp. En Jan Sjoerd was een geestelijk vader. En ik vond het eigenlijk lastig om die vraag voor te leggen. Omdat ik eigenlijk maar één antwoord wilde horen. Herkenbaar? Want, en ik wist 100%, het is ook gebleken, dat het van God was. Maar ik wist ook, ik kan dit niet zomaar doen zonder andere mensen raad te vragen. Inspraak te vragen. Maar ik vond het wel lastig. Want ik wist ook, als Jan Sjoerd zegt, Tom, dit is niet van God, of je zit ernaast, moet ik me erbij neerleggen. En dus ik belde Jan Sjoerd op en ik vergeet nooit zijn antwoord, dat ik zo mooi vond. En dat was zo mooi, als Jan Sjoerd als vader. Ik legde de hele situatie uit. Ik zeg, Jan Sjoerd, dit is het verhaal. We moeten uit dat gebouw. God spreekt over dit gebouw. Ik zeg, ik heb het geld niet. Ik weet ook niet hoe ik eraan moet komen. Het is 50 keer te duur. Ik zeg, maar ik geloof wel dat God spreekt. En het mooie aan Jan Sjoerd vond ik, dat hij gaf niet meteen antwoord. Hij zei, Tom, ik ga erover bidden. Dat is al een heel goed teken. Heel goed teken. Zei, Tom, ik ga erover bidden. Ik kom erbij op terug. En hij belde terug en toen dacht ik, oeh, wat gaat het zijn, hè? En zei hij, Tom, ik heb erover gebeden en ik heb niet het idee, ik dacht, dat je het niet moet doen. Dus hij zei, mijn zegen heb je. En toen zijn we ervoor gegaan en God heeft wonderlijk voorzien. Maar eigenlijk, ik denk dat iedereen ten diepste bij mij één antwoord horen in je hart. Want jij bent er echt helemaal van overtuigd. Maar soms kan het zo zijn dat je meerdere raadgevers hebt. En dat die allemaal... Kijk, bijvoorbeeld een tijd geleden had ik iets waar iemand zei, Tom, ik denk dat je dit of dit niet moet doen. En toen zei ik van, nou, dankjewel. En dat leg ik dan objectief bij meerdere andere mensen neer. In dit geval bij 3 andere mensen die ik hoog heb staan. Ik zeg, joh, dit zegt die persoon, ik heb die persoon hoog staan. Willen jullie hierover bidden, meedenken en laat maar weten. Nou, die andere personen zijn in dit geval, nee, dit is wel wat je moet doen, waar je mee door moet gaan. Maar dat is dan iets wat je kan doen met mensen die hoog hebben staan, maar wel objectief. Wel objectief. Nou, dus als het gaat om bevestigingen, je hebt mensen die laten niks bevestigen door anderen. Dat is niet goed. Als het gaat om grote, belangrijke keuzes. Hè, maar als je vraagt om een bevestiging, vertel dan het eerlijke verhaal, objectief, en stel een open vraag. Niet, denk je ook niet dat ik dit moet doen omdat de Heer het heeft gezegd? Ja, tuurlijk. En maar soms merk je dat mensen geven een hele... En dan zegt ze, toch? Nee, dat is niet open. Dat is niet open. Wat ik echt tegen een soort zei, ik zeg, ik kan het niet betalen, ik heb het niet, ik weet ook niet hoe ik eraan ga komen. Ik denk dat het van God is. Wilt u erover bidden? En stel een open vraag aan mensen. Stel een open vraag. En geef ze dus zo. Het kan ja en het kan nee zijn. Je hebt ook mensen die alles zien als bevestiging. Ja, ik stond bij het stoplicht, ging op groen. Toen dacht ik, de Heer zegt ook, ga gewoon maar door. Die mensen heb je ook. Alles wat gebeurt. Weet je wat, ik kap me jou 3 keer. Ja, of 2 of 3 meer. Staat alles vast. Ja. Nee, het was geen 1 keer. Je hebt van die christenen, die zien alles als bevestiging. Die zijn, waarom? Ze willen maar 1 ding horen. En ze gaan allerlei dingen erbij zoeken. En daar moet je soms ook wat objectief in zijn. Als jij bijvoorbeeld altijd hebt over... Weet je, soms hoor je die mensen met partnerkeuze. Ja, en toen zei die ook, passen jullie niet goed bij elkaar? Ja, nadat je hebt verteld over 26 dates. En je de hele tijd hebt zitten appen, zegt hij, nou, passen jullie niet goed bij elkaar? Oh, wat een bevestiging. Nee, dat is geen bevestiging. Dat is niet objectief, dat is niet onafhankelijk. Amen. Sommige mensen zien alles als bevestiging en dan krijg je ook allerlei rare dingen. Dus daar moet je ook gewoon objectief en onafhankelijk in zijn. Je hebt sommige mensen ook die vragen overal bevestiging voor. Heer, mag ik tijd met God houden? Wat denk jij? Mag ik dit doen? Mag ik dat doen? Mag ik zus doen? Je hebt niet overal bevestiging voor nodig. Heer, mag ik op vakantie gaan? Je mag zelf weten of je op vakantie gaat. Weet je, het zijn van die christenen die vragen overal en dan willen ze een ander ook. Nee. Dus belangrijke keuzes, ja, doe dat met een open vraag. Vraag mensen om raad te geven, in te spreken. En wat zal uiteindelijk bevestiging zijn? Dat het uitkomt en goede vrucht draagt. Amen. Dat het uitkomt en goede vrucht draagt. Amen.
3: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
1: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
6: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
12: Hi, friend. friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. En we zijn natuurlijk bezig, we zijn begonnen vorige week uit mijn hoofd over de schat in jou. En we zijn geëindigd bij verlangens. Alles begint bij een verlangen. En vanaf daar ga je dingen uitbrengen uit jezelf. Nou, het is Gods wil dat je een succesvolle leven hebt, dat geloof ik. Het is Gods wil dat je leeft naar zijn wil. Het is Gods wil dat je alles ontdekt wat hij in jou heeft geplaatst. En ook daarin gaan wandelen. En natuurlijk in al deze dingen zeg ik altijd dat alles begint gewoon bij zelf om de Heere lief te hebben. De Heere lief te hebben met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. We zijn niet op zoek naar dingen. We gaan niet achter dingen aan. Hij zegt voorzeker goedheid en goede terentijd zullen u volgen al de dagen van uw leven. Weet je, sommige mensen zeggen van ja, en waarom praat je over dat God dat het goed gaat met jou? Je moet meer praten over heiligheid en al deze dingen. Nou, als je in Jezus al komt te geloven, ben je al heilig. In het andere woorden, hij heeft je heilig gemaakt. En nummer twee, iemand die opnieuw geboren is, oprecht, die wil altijd aan de wil van God leven. Die, zijn hartsverlangen is om altijd de wil van God te doen. Omdat waarom? Omdat de Heilige Geest woont in je. Als de Heilige Geest in je woont, dan wil je gewoon alleen maar de dingen doen wat God behaagt. En dus, het is heel simpel. Als je sommige mensen zeggen van ja, jullie moeten meer over heiligheid prediken en al deze dingen. Ja, je moet heilig leven, 100%. We zeggen niet dat je onheilig moet leven, daar is het procent niet. Het is de wil van God dat je heilig leeft. En het ding is heel simpel, de Heilige Geest woont al in jou. Leef gewoon naar de nieuwe natuur die je hebt ontvangen. Hij zegt, je bent een nieuwe schepping. Een van de mooiste versen in de Bijbel, 2 Korinthe 5:17. Also dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Alleen sommige mensen zien het niet dat alles nieuw is geworden. Ze zijn in Christus gekomen, maar ze zien alleen nog het oude. Ze willen het nieuwe niet zien. Ze leven nog in het oude. Nou, je bent in het nieuwe, oké? En God wil dat je verlangt. En God wil dat je, ja, dat je de mooiste dingen ontvangt in het leven wat hij voor jou heeft klaargelegd. Je moet je voorstellen, oké? God heeft alles gemaakt in de wereld. De goud, de zilver, al de grondstoffen waar mensen om vechten en smeken, dat heeft God allemaal gemaakt. Voor wie? Niet voor Satan en zijn kinderen. Nee, voor zijn eigen kinderen. En wij als christenen moeten dat mentaliteit weer gaan herpakken. Dat het is de wil van God dat wij voorspoedig zijn, dat wij leven in vrijheid, in overwinning. En allemaal is in Christus. Kijk, de gevaar is wanneer mensen het buiten Christus gaan zoeken. Oké, ze zijn nu voornamelijk op zoek naar rijkdom, maar ze wortelen niet in hun geestelijke leven. Ze zijn allemaal in Christus. En als je oprecht in Jezus bent, kom je te geloven nogmaals. Als het goed is, ben jij opnieuw geboren. Oké, en je verlangen is alleen maar om God te behagen. En dat is het ook. Dat is waar het begint. En we waren vorige week geëindigd bij verlangen, positieve verlangens. De kracht van positieve verlangens, de wet van verlangens eigenlijk. En ik zei 8 dingen waar je naar moet verlangen. Nummer 1, verlang ernaar om Gods verlangens te ontdekken. Verlang ernaar om Gods verlangens te ontdekken. God heeft verlangens voor jou of voor de wereld. En de dingen waarvoor hij jou wilt gebruiken. Verlang ernaar om dat allemaal te ontdekken. Want alleen maar dan zal je wandelen in de volheid van alles wat hij voor jou heeft gemaakt in deze wereld. Nummer 2, verlangen naar om in wijsheid te wandelen. Spreek je veel over. Mijn zoon, geef me je hart, hoor mijn woorden. Wijsheid. Ik zeg dat wijsheid is de juiste dingen doen op de juiste moment. Oké, je kan de juiste dingen doen, maar niet op de juiste moment of timing. Oké, dat is niet wijsheid. Of je kan de juiste timing hebben, maar de verkeerde dingen doen. Wijsheid komt samen. Je doet de juiste ding op de juiste moment. Nummer 3, verlang ernaar om de Heilige Geest beter te leren kennen. Want hij is degene, hij is God almachtig die in ons woont. En hoe meer wij hem kennen, hoe meer wij God kennen. Verlang ernaar om een succes te zijn voor God. En succes is dat je alles doet waartoe je voortbestemd bent. Kijk, weet je het is? Vandaag de dag, mensen worden, Ja, mensen worden niet blij of niet content met hunzelf, omdat ze zien andere mensen dingen doen en ze willen datzelfde gaan doen. Ze willen datzelfde bereiken. Maar dat is niet waarvoor je voortbestemd bent. We hebben allemaal verschillende bestemmingen. Ontdekt van de Heer wat je bestemming is. En ik heb een hele teachingsje over. Op YouTube of Spotify op het dagelijks brood. Hoe ontdek je Gods wil? Nou, het is niet dat je gaat wachten, zitten en denkt van oké, Heer, wat is uw wil voor mij? Nee, ga gewoon iets doen. Maak je nuttig in Gods huis of Gods werk. Begin iets. En onderweg zal je steeds meer ontdekken wat de Heer voor je heeft. Ga nooit zitten en zeggen van oh Heer, ik wacht op uw plan om uw plan te ontdekken voor mijn leven. Nee. Begin iets. Ga ermee aan de slag. En verwacht dan dat de Heer onderweg zal die jou steeds leiden. Want God leidt ons geleidelijk. Verlangen om een succes te zijn voor God. Dus succes is dat je alles doet waartoe je voortbestemd bent. Jij, niet wat iemand anders doet, oké? Dus zoek uit wat jouw bestemming is. En de bestemming nogmaals is, je gaat niet zitten en denken van oké, Heer, wat is mijn bestemming? Nee, blijf gewoon de Heer volgen. Lees je Bijbel dagelijks. Bid in tongen. Bid in tongen. Chateau, cola, barricatese, bregadizo, frangoski, lavrato. Elke dag. Dan zal je zien dat de geest van God jou zal leiden geleidelijk. En verlang naar uw rechtmatige bezit. God heeft jou dingen gegeven. Verlang ernaar om alles wat de Heer voor jou heeft voorbestemd, dat je dat ook in bezit zou nemen. Nummer 6. Verlang ernaar om te leven in overvloed, zowel geestelijk, mentaal als fysiek. Want Johannes 10, vers 10 zegt, de dief komt om te stelen, te roven en te vernietigen, maar ik ben gekomen opdat gij zult leven en leven in overvloed. De Heer wil dat je overvloedig bent, dat je overvloed hebt. Nummer 7. Verlang ernaar om te alle tijden, onder alle omstandigheden, als een overwinner te leven. Verlang ernaar om ten alle tijden en onder alle omstandigheden als een overwinner te leven. Romeinen 8, 37, we zijn meer dan overwinners in al deze dingen. Het maakt niet wat er gebeurt, we zijn meer dan overwinners. Nummer 8, verlang ernaar om ten alle tijden degene te zijn die helpt geeft of hulp verleent. In plaats van degene die hulp zoekt of ontvangt. Verlang ernaar om in de positie te zijn dat jij degene bent die anderen helpt. En niet dat jij elke keer degene bent die hulp nodig heeft van andere mensen. En in 2 Korinthe 9 vers 8 kan je dat lezen dat God is bij machte om alle genade in jou overvloedig te maken. Zodat je in alles anderen kunt helpen. Nou, je verlangen en je wil. En het is goed, ik wou iets erbij zeggen. Buig niet voor het lot, maar kies om voor het allerbeste te gaan. Buig niet van, oh, wat gebeurt. Dus dat is wat vaak christenen zeggen vandaag. Is dat als God het wil. Nou, heel veel dingen kunnen wij zien in de Bijbel wat God wil. God wil dat je gezond bent. Dus je kan niet zeggen van, als God het wil, dan blijf ik, dan word ik wel gezond. Anders blijf ik ziek. Dat is niet waar, want je gaat naar het ziekenhuis. En je koopt medicijnen. Voor wat? Omdat je beter wilt worden. Dus als God het wil, waarom koop je medicijnen dan? Waarom ga je naar de dokter dan? Als het God wil dat je ziek blijft, waarom doe je er alles om gezond te worden? Zie je, dus soms zijn we gewoon religieus geworden. We zijn veel te religieus geworden. En we zijn soms te lui om uit te zoeken in Gods woord wat Gods wil is. Die persoon die zegt van, het is Gods wil dat ik ziek ben. Misschien wil hij mij iets laten leren van de ziekte. Maar je gaat wel naar de dokter. Om medicijnen of om behandeling te ontvangen. Nou, als het Gods wil is, of als God jou iets wil laten leren met dat ziekte, waarom ga je naar de dokter? Omdat je beter wilt worden. Dus je ziet, het is niet God wil dat je ziek bent. Want jij wilt ook niet ziek worden. Jij wilt ook niet ziek blijven. Dus strek je uit naar de genezende kracht van God. Strek je uit daarna. Daarom ga je naar het ziekenhuis. Ja, omdat je wilt gewoon beter worden. Dat mag. Dat mag. Je mag gewoon naar het ziekenhuis. Dus als je geloof er nog niet voor is om je genezing te ontvangen, dan kan je dat doen. Dat is aan jou zelf. Maar als je geloof er al is om je genezing te ontvangen voor God, dan gebruik je je geloof ervoor. En of je bouwt je geloof op om zo ver te komen. Weet je, ik ben niet van de predikers die zeggen van, ja, je moet niet naar het ziekenhuis gaan, het is slecht. Nee. Dit is een geloofswandel. Sommige mensen zijn nog niet zo ver met hun geloof dat ze dat ding van God kunnen ontvangen. Dus buig niet voor het lot, maar kies om voor het allerbeste te gaan. God wil je gezond, God wil je voorspoedig. God wil dat het met jou goed gaat, mentaal. Geestelijk als eerst natuurlijk, maar dat gaat toch goed, want je bent in Christus. mentaal, emotioneel, fysiek. Hij wil dat het allemaal voorspoedig gaat met u. Dat is wat de wil van de Heer is voor u en uw leven. Oké? Dus het is belangrijk om dat te ontdekken en te onthouden. Nou, je verlangens en je wil. In het boek van Filippenzen 2 vers 13 zegt de Bijbel eigenlijk iets moois wat jou eigenlijk zou helpen om Gods wil voor je leven te ontdekken. Want vaak wachten mensen op een stem, maar dat stem ga je niet horen. Dat kan ik even eens vertellen. En sommige mensen zijn op zoek naar een stem, dat alles wat een gedachte zegt, zeggen ze, God heeft tegen mij gezegd. Dat klopt niet. Oké, pas ervoor op dat je niet in, dat je niet allemaal stemmen gaat horen wat niet totaal niet God is, maar het is gewoon je eigen stem. Bijvoorbeeld, God zegt nu, ik moet naar buiten staan en ik moet zeggen halleluja, hopelijk en luid schreeuwen. Dan kan het God zijn? Kan wel in een van de duizenden miljoenen gevallen. Maar sommige dingen zijn gewoon common sense. Common sense. Weet je, soms gelovige mensen zijn soms zo extreem dat ze vergeten dat de Heer heeft ons common sense gegeven. Oké? We moeten in geloof wandelen, 1000%, dat is geloof. Maar common sense zegt, je moet je tanden poetsen elke ochtend. Ik ga niet zeggen, als God het wil, moet ik mijn tanden poetsen. Common sense zegt, je moet douchen. Anders ga je stinken. Je kan niet zeggen van, als God wil dat ik douche, dan ga ik douchen. Dat is wat ik bedoel met common sense. Dingen die je natuurlijk weet om te doen. Gewoon de simpele dingen. Common sense zegt, ik loop op straat en er komt de auto aan. Ik moet snel oversteken. Je gaat niet zeggen, als God het wil, gaat de auto mij niet aanraken. Of gaat hij mij aanraken? Nee, je loopt gewoon door. Want anders gaat de auto je aanraken. Common sense. Waarom hebben wij een brein gekregen? Is om te kunnen denken. En wat ik heb gezien is dat sommige gelovigen, is dat als ze eenmaal in het geloofswandel komen en ze beginnen wel geloof te horen, ze sluiten hun brein. Ze sluiten hun brein. Bijvoorbeeld, oké? Een voorbeeld, oké? We prediken van geloof dat je kan alles ontvangen door geloof. Het zal geschieden naar je geloof. En dan is er een jonge man die een jonge vrouw heel erg leuk en interessant vindt. Oké? En dan zit hij te denken over haar en dan gaat hij even bidden ook nog. En dan komt hij, dan zegt hij, de Heer heeft tot mij gesproken dat deze jonge vrouw is mijn vrouw. Als de vrouw niet hetzelfde gevoel heeft, dan maakt niet uit wat voor stem je hebt gehoord. En de vrouw vindt je nog steeds niet leuk, dan moet je het gewoon laten. Common sense. Want als het echt God is, dan zal God ook een werk doen in de hart van de dame. Als de dame blijft volhouden van nee, ik vind je niks. En na 1 jaar, na 2 jaar, na 3 jaar, na 4 jaar, na 5 jaar. En ze gaat ook nog eens met iemand anders. En ze gaat ook nog eens trouwen. En jij blijft volhouden dat God heeft tot mij gesproken met mijn vrouw. Dan is dat niet God. Dat kan ik je vast vertellen. Oké? Waarom? Het moet van twee kanten komen. Common sense zegt, je kan niet in de liefde gaan als het niet van twee kanten komt. Oké? Dus vele van de gelovige Pinkster, noem maar op. Ik ben geen Pinkster persoon, zeg ik altijd. Oké? Nou, ik ga je uitleggen waarom. Ik ben geen Pinkster christen. Ik ben een christen. En ik geloof in Jezus Christus. Als mijn Heer en Verlosser, geloof in de werk van de Heilige Geest, geloof in de wonderen en tekenen. Alles wat heilig is, dat geloof ik in. Maar ik ben geen Pinkster. Waarom? Heel simpel. Omdat op de dag van Pinksteren, de mensen die de Heilige Geest ontvingen, waren in de bovenkamer. De mensen die de Pinksterfeest vierden, ontvingen niks. Volgens mij heb je dit nooit gelezen in de Bijbel. De Pinksterfeest was er al, sinds het Oude Testament. Dat was de Wekenfeest. Oké? In Engels zegt de Feast of the Weeks. Oké? Dus de feest was er al. De mensen die Pinkster vierden, ontvingen niet de Heilige Geest. Het waren de mensen die de Pinkster niet aan het vieren waren, die de Heilige Geest ontvingen. Nou, ik weet, wij zeggen dat ook als je Pinkster bent, dan geloof je in de Heilige Geest. Maar dat is niet Bijbels. Dat is niet de Bijbels ervan.

0: ze ontvingen niks. Oké? Okay? Dus wat ik wil zeggen is dat wanneer sommige mensen tot de Heer komen en ze worden vol van, ja, nu maar op de dingen. Ze beginnen te leren wat het geloof en al deze dingen. Ze sluiten een common sense. En dat is niet wat de Heer wil. God heeft onze gedachten gegeven om te denken. Oké? Okay? Nou, ik ga afsluiten vandaag. Morgen gaan we door hierop in. En van nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
3: The Weekend Show. The Weekend Show.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: De Hebreeën schrijver begint zijn brief met een kraakhelder statement. De profeten hadden voor de komst van Jezus slechts een glimp van God opgevangen. Zelfs al die glimpjes bij elkaar gaven nog geen duidelijk beeld van wie God echt is. Gods openbaring in Jezus is daarentegen volledig, definitief en slechts voor één uitleg vatbaar. En dan schrijft hij in vers 3: de Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Het Griekse woord voor afdruk is charakter. Letterlijk betekent het een exacte afbeelding. Het karakter van God wordt zichtbaar in Jezus. Hij is de volmaakte belichaming van Gods karakter. Nu weet je zeker hoe God is. Je zou kunnen zeggen, Jezus is de enige foto die we van God hebben ontvangen. Zoals op die foto zal hij altijd en eeuwig zijn. Je kan ook zeggen, door zijn leven heeft Jezus het enige juiste portret van God geschilderd waarover wij nu beschikken. Als je naar Jezus kijkt, zie je iemand die melaatse, lammen en blinden een hand toesteekt door ze te genezen. Iemand die radeloze mensen moed inspreekt en visie geeft op het koninkrijk van God. Iemand op wie je aan kunt. Iemand die je nooit laat vallen, sprekend zijn Vader. Nu weet je zeker hoe God is. En je mag weten dat hij nooit meer zijn gezicht van je afwendt. Al ga je de mist in, ook al faal je, al bid je nog zo oppervlakkig, al schaam je je en gaat alles mis, God keert zijn gezicht niet van je af. Nooit. Hij blijft met ogen vol van liefde naar je omzien. Kun je dat geloven?
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: God Radio. Je radio leeft weer.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
8: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn. Piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen? Luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open.

0: Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens, de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn. Dat is de opgave. De Bijbel zegt, de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel, laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me, u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat, die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden, en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef, mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huisartsschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van de Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei, vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad, Jezus, ik kan mijn hart niet openkrijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring, na 45 jaar. Een man schreef me, 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven, ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook, voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u, stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbeden verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt, werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden en dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Het onderwerp van vandaag is dat uw geloof niet ophoudt.
2: You ought to give him praise for that. Hallelujah. Somebody look at your neighbor and say, neighbor,

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: In het Bijbelboek Maleachi, hoofdstuk 3, vers 23... schildert de profeet een prachtig beeld van Jezus als de lang verwachte Messias die tot zijn volk komt. En het behandelt zoals een goudbewerker zijn goud en zilver. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Bij het louteren van goud en zilver deed de smelter het onzuivere metaal in een pot boven het heetste vuur dat hij kon maken. Als het metaal in de pot kookte, werd de droesem, dat wil zeggen de onzuiverheden, naar de oppervlakte gedreven en eraf geschept. Dit zien we in Spreuken 25 vers 4. Dit proces ging net zo lang door totdat alle onzuiverheden verwijderd waren en er niets anders dan alleen dat zuivere metaal was overgebleven. Er wordt gezegd dat de smelter, als hij zich over de pot heen boog, pas tevreden was als hij zijn spiegelbeeld helder en zuiver kon zien in dat oppervlak. Zo blijft ook de Heer als onze smelter ons voortdurend onderwerpen aan vuurproeven, totdat hij zijn eigen beeld zonder vervormingen in ons leven weerspiegeld ziet. Beproevingen en moeite zijn de smeltkroes waarin God zijn volk zuivert en reinigt, totdat ze aan de eisen van zijn heiligheid beantwoorden. In het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 48, vers 10, zegt hij bijvoorbeeld tegen hen: zie, ik heb u gelouterd, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. En opnieuw in het Bijbelboek Zacharia, hoofdstuk 13, vers 9. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Metalen die door de smeltoven heen zijn gegaan, worden gelouterd genoemd. Metalen die de proef niet hebben doorstaan, heten afgekeurd. In het Bijbelboek Jeremia, hoofdstuk 6, vers 30 staat: Israël werd verworpen zilver genoemd, omdat zelfs de meest zware oordelen van God niet bij machten waren geweest hen te louteren. In het Nieuwe Testament benadrukken Petrus, Jacobus en Paulus dat het ons geloof is wat beproefd wordt. Dat is het metaal van buitengewone waarde dat pas geaccepteerd wordt nadat het de vuurproef heeft doorstaan. Tijdens het laatste avondmaal waarschuwde Jezus Petrus dat hij spoedig zijn Heer zou verloochenen. En hij zei tegen hem: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat lezen we in Lucas 22, vers 32. Gezien de druk die Petrus te wachten stond en de zwakheden in zijn karakter, was zijn falen toen de crisis kwam onvermijdelijk. Toch zou niet alles verloren zijn. De weg zou voor hem open blijven om terug te keren en zijn Heer opnieuw te belijden op één voorwaarde: dat zijn geloof niet zou ophouden. Hetzelfde geldt ook voor ons. Er zullen tijden van beproeving komen die ondraaglijk lijken. Het kan zijn dat we net als Petrus toegeven en tijdelijk falen. Maar dan nog is alles niet verloren. Er is een weg terug op één voorwaarde, dat ons geloof niet ophoudt. Geen wonder dus dat geloof kostbaar wordt genoemd. Oneindig veel meer dan het materiale tegenbeeld, namelijk het goud dat vergaat. Dat zien we in 1 Petrus 1 vers 7. Zolang we onder verdrukking in ons geloof niet laten varen, zullen we in staat zijn om met Job in zijn uur van beproeving en onheil te zeggen: maar hij, God, kent de weg die ik ga. Laat hij mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. Job 23 vers 10.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, laat mijn geloof de vuurproef van verdrukking en moeite doorstaan. Zodat uw spiegelbeeld in mijn leven zichtbaar wordt. Niet troebel en vaag, maar helder en scherp. Dank u dat u mij door de verdrukking heen voortdurend ziet en bewaart, zodat ik niet verbrand, maar uw heerlijkheid weerspiegel. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turn my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: And went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 0805-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
6: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazzeltofreizen.nl.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com, and I look forward to seeing you there.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe...

0: die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Kom naar de overdag. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

They gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm.
3: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
4: That's it.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Hey, goedemiddag. Het is weekend en het weekendgevoel mag weer beginnen. Dus ja, vanzelfsprekend, de weekendshow op je radio. Goedemiddag nogmaals. Wat leuk dat je luistert. We begonnen dit programma met Fear of the Lord. Dat was een gloednieuwe single, gevolgd door Elevation Rhythm en Washed. En dat is natuurlijk een hele bekende, want hij staat ook wereldwijd nog steeds in alle christelijke hitlijsten. Ja, helemaal vastgespijkerd, zeg maar. We zijn bij je tot 6 uur vanavond. En als je op de zaterdagmiddag luistert, dan zeg ik, we zijn bij je tot 4 uur vanmiddag. In dit programma, ja, we gaan even terugblikken op opwekking. Want dat was afgelopen weekend. En daar heb ik het een en ander opgenomen. Hè. Ik liep daar ook rond in zo'n zwart Gold Radio t-shirt. Misschien heb je me wel zien lopen en dacht je van, oh nee, daar ga ik even met een boogje omheen. Had ik ook gedaan, ja, geen probleem. Verderop in het programma heb ik ook nog een interview met Rami Sam. En Rami die organiseert de Mars van Jezus. En dat gaat op 27 juni plaatsvinden. Dus dat ligt nog in de toekomst. Dus mocht je nog eventjes iets leuks zoeken voor iets moois zoeken, laat ik het zo zeggen, voor je agenda, dan zou ik zeker even blijven luisteren. Kortom, we hebben een

0: Zach Williams op Gold Radio in de weekendshow Jesus Loves. Hoorde je zojuist voorbij komen met daarvoor een tipje. En dat tipje was afkomstig van Sun Heat featuring Beacon Light. En het plaatje heet Iconic. En iconisch, dat was het wel inderdaad. Zeg, afgelopen weekend liep ik met de microfoon rond over het terrein van Opwekking. En dat klonk ongeveer zo.
1: Nou, wat is een goede plaats om te beginnen wanneer je op Opwekking rondloopt. Ik sta op dit moment op het midden van het veld. Het is vandaag zondag. En wanneer jullie dit horen is het natuurlijk alweer een weekje later. Maar ik ben benieuwd wie we hier allemaal tegenkomen. En wat voor mooie gesprekken we hier kunnen aangaan. Goeiedag, zou ik jullie wat mogen vragen? Voor op de radio. Durf je dat?
2: Nou ja, je mag altijd een vraag stellen natuurlijk.
1: Ja, nee, het zijn, makkelijke vragen. Ja, nou ja, wat is jullie indruk van Opwekking dit jaar?
2: Nou, heel positief. Ik ben er heel lang niet geweest. Dus het is leuk om hier weer een keer te zijn.
1: En een persoonlijkere vraag misschien. Maar wie is Jezus voor jou?
2: Ja, Jezus is mijn redder.
1: En als je nu te maken hebt zeg maar, met een ongelovige luisteraar. Wat zou je die willen vertellen?
2: Dat het heel mooi is om Jezus te leren kennen. En om hem te zoeken. En ik denk dat voor iemand die Jezus niet kent, dat misschien wel een beetje cryptisch klinkt. Maar,
1: mag ook, hè?
2: Ja, maar dat het wel het proberen waard is.

0: Achtereenvolgens hoorde je voor King & Country Fix My Eyes, gevolgd door deze nieuwe single van Joshua Queen en Judas. Ja, een leuk nadenkertje, die tekst ook, dat mogen we rustig zeggen. Ja, je hoorde het zojuist ook al. Ik liep afgelopen weekend rond op het terrein van Opwekking en ik heb zo links en rechts wel mensen aangesproken. Ja, sommige mensen durfden niet voor de microfoon, andere dan weer wel. En ja, een van die mensen die het dan wel durfde was deze.
1: Goedemiddag, mag ik even iets vragen? Zou ik jullie wat vragen mogen stellen voor op de radio? Durven jullie dat?
2: Ja hoor.
3: Ja, dat durft hoor.
1: En wie mag ik iets vragen? Helemaal goed. Jij bent uitgekozen. Wat is jouw indruk van Opwekking dit jaar?
2: Ja, heel gezellig. kan het helemaal niet. Nee, ik ben er ook alleen maar vandaag. Maar heel gezellig. Heel lekker druk, maar het weer is top. Ik vind het niet te heet eigenlijk. Dus ik ben er wel van aan het genieten.
1: En een wat meer persoonlijkere vraag. Wie is Jezus voor jou?
2: Oeh.
1: Ja, dat is een hele goeie. Je mag er even over nadenken. De stiltes kan ik er tussenuit knippen, hè?
2: Ja, oh, precies.
3: Leuk omgang van vragen.
2: Nou, ja. Ja. Lekker weer. En wie is Jezus voor jou?
1: Verrassing.
2: Wie is Jezus voor mij? Hij is, ja, zoveel. Een vriend. Iemand die mij heel goed kent en kan begrijpen, denk ik. Omdat hij alles al heeft meegemaakt. En dat geeft me heel veel troost.
1: Nou is het natuurlijk zo dat er ook luisteraars zijn die Jezus nog helemaal niet kennen of eigenlijk nog nooit een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Is er een boodschap die jij hun zou willen meegeven?
2: Ja. God is zo groot en zo goed. Dat het is gewoon echt de moeite waard om je daar even in te verdiepen. Dat is denk ik mijn boodschap.
1: Mooi antwoord. Nou, dankjewel. En heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, hè.

C-Talk. My Will hoorde je zojuist voorbij komen op God Radio in de Weekend Show. Met daarvoor John Keat en de New Me. En dat is een plaatje uit de tiplijsten van dit moment. Hartstikke nieuw. Dus zoek die plaat op, draai hem of blijf lekker naar God Radio luisteren. Hoor je hem ook verschrikkelijk veel voorbij komen. En dat is ook precies de bedoeling. Zeg, zometeen gaan we nog eventjes terug naar opwekking. Maar voordat we dat gaan doen, tenminste opwekking van het vorige weekend dan, hè, de opnames. Ja, opwekking is al voorbij. De opnames dus, die ga je zo meteen horen. Maar eerst Toby Mac, Promised Land gaat er nog aankomen. En voordat ik die ga draaien, heb ik toch nog eventjes een steviger plaatje voor je. Een van de betere platen van dit moment. Alexander DiSaggio, The Battle Is Won.

0: Ja, met deze plaat krijg je toch altijd wel weer een beetje het lekkere weekendgevoel. Toby Mac hoorde je in de weekendshow op God Radio met The Promised Land. Daarvoor Alexander DiSaggio en The Battle is Won. Wij gaan nog eventjes terug naar een van de opnames die ik het afgelopen weekend op het terrein van Opwekking heb gemaakt. Want daar sprak ik zo links en rechts wel mensen aan. Gewoon om eens even te kijken wat zij te vertellen hebben.
1: Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio?
2: Giel, wat is
1: Giel? Jij
2: op de radio.
1: Helemaal goed. Mag, hè? Mag. Voor op de radio. Op God Radio. Het is alleen maar landelijk. Dus valt reuze mee. 250.000 luisteraars. Dus.
3: Durf nou niet.
1: De echte, hè? Microfoonvrees heet dat dan.
3: Dat kan toch niet?
1: Eigenlijk kan dat niet, nee.
3: Dat kan niet, hè? En dan zijn het muzikanten. Zou je zeggen dat ze helemaal geen podiumvrees hebben?
1: Niet?
3: Nee.
1: Ja. Nou ja, toch wel een beetje dan.
3: Toch wel. Ja. Ja, de beste meneer zingt zelfs. Dus hij durft echt wel voor een microfoon vast te staan.
1: Maar nu even niet?
3: Nee, nu even niet. Klaarblijkelijk. Ja.
1: Ja, dan vraag ik maar aan jou. Wat is je indruk van Opwekking dit jaar?
3: Oh, het is echt fantastisch. We hebben heel mooi weer gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Zelfs een beetje te warm, maar een mens mag ook niet klagen. Ik herinner mij nog het jaar dat we in auto's moesten slapen. Dus nee, echt een hele positieve indruk. Iedereen is, ja, goed, wat moeilijker kan ik er meer over zeggen. Gezellig, heel druk. We komen bij de sing-in vandaan ook. Daar zal je ongetwijfeld wel meer mensen over gehoord hebben. Ja. Aangezien het aardig vol stond, al zeg ik het zelf. Dus
1: ja. En dan toch altijd een beetje een persoonlijke vraag ertussen. Ja. Wie is Jezus voor jou?
3: Jezus is echt mijn alles. Jezus is mijn redder en mijn licht. Ja, ik kan er heel veel woorden over vertellen, maar ik kan het ook daarbij houden. Dus wie is Jezus voor jou?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ja. Hè? Precies hetzelfde. Ja.
3: Ik denk dat we het ook niet in woorden moeten proberen te vatten.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die luisteren nu en die helemaal nog geen keuze hebben gemaakt voor Jezus. Wat is jouw boodschap voor hun?
3: Nu, open je Bijbel. Vraag Jezus, bid tot God. Neem hem aan als je redder. Je leven gaat echt veranderen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
1: Dat is wel een hele mooie opsomming. Ja. Hey, dankjewel.
3: Ja, fijne dag.
1: Geniet ervan, hè. Jojo.

0: Francesca Battistelli en He Knows My Name. Daarvoor Jordan Sincere en Wild Love. Wij gaan even ruimte maken voor de reclame en voor het nieuws. Zometeen zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met het tweede uur van de weekendshow. Blijf erbij.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
11: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

terug in het tweede uur van de weekendshow. We openden ze juist met twee geweldige platen. Grace and Max met Silence. Dat was een voormalige God Radio Grand Gospel tip. Gevolgd door de plaat van Caleb and John en Finished. Ja, en ook in dit uur hebben we het weer druk. Want ik heb het een en ander opgenomen natuurlijk afgelopen weekend op het terrein van Opwekking. En daar heb ik links en rechts van mensen aangesproken. Ik was nog even benieuwd hoe ze Opwekking ervaren, maar ook vooral wie Jezus voor hen is. En of ze toevallig ook nog een speciale boodschap hebben voor de luisteraar die Jezus nog niet zo goed kent. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat zometeen. Nu heb ik een plaat van Terry. En voor je klaarstaan, God is for me. Maar voor ik die ga draaien, gaan we nog even naar onze tipmap. Want daar komen we nog een geweldige plaat tegen van We the Kingdom. Dit is Lake.

0: God is for me. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. En dat was natuurlijk van niemand minder dan Therion. Daarvoor de nieuwe single van We The Kingdom met Lake of Fire. Afgelopen weekend liep ik rond op het terrein van opwekking en sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. Gewoon om eens even te horen hoe zij het allemaal beleven, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben misschien.
1: Mag ik jullie iets vragen? Dit is voor God Radio. Ik was eigenlijk benieuwd, wat is je indruk van opwekking dit jaar?
2: Ja, mooi. Ik vind het lekker relaxed. Heerlijk weer erbij, dus goede sfeer.
1: Lekker genieten.
2: Mooie dienst, ja. Absoluut.
1: En iets persoonlijkere vraag misschien, maar wie is Jezus voor jou?
2: Dat is wel een mooie vraag. Hij is mijn redder en verlosser. Hij is mijn fundament in het leven en de reden waarom we doen wat we doen.
1: En dan zijn er natuurlijk een hoop mensen die luisteren en die Jezus eigenlijk nog niet persoonlijk kennen of nog nooit een keuze hebben gemaakt. Wat is, als jij je rechtstreeks tot hun zou mogen richten, wat zou je dan zeggen?
2: Nou, ik denk vooral, ja, het klinkt misschien wat plat, maar probeer het gewoon eens. Want ik geloof dat heel veel mensen op zoek zijn naar iets, maar niet weten wat dat iets is. En ik geloof dat iets dat Jezus is. Dus ja, ik zou zeggen, neem die gok eens een keer, kijk wat er gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat je leven dan verandert.
1: Dus jij hebt zoiets van, wat heb je te verliezen?
2: Ja, en heel veel te winnen.
1: Exact.
2: Yes.
1: Hey, dankjewel man.

0: Light of Ages was dat. The Lord's My Shepherd. Daarvoor IMD en From That Day. From The Day. Ja, zo. Wel even goed zeggen natuurlijk. Jaartje of 10 oud, die plaat overigens alweer. Light of Ages dan weer niet. Hè, want die is hartstikke nieuw. Ja, dat kun je gewoon overal draaien. En trouwens die andere plaat ook. Maar ja, die is gewoon oud. Heeft een laagje stof erop. Maar af en toe is dat best leuk. Ja. Laten we gewoon eerlijk zijn, toch? Zeg, ik ben in het programma zo links en rechts eventjes wat fragmenten aan het draaien van opnames die ik in het afgelopen weekend heb gemaakt op het terrein van opwekking. En zo kwam ik ook deze persoon tegen.
1: Zou ik je wat mogen vragen voor op de radio?
2: Ja.
1: Wat is jouw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik merk een wat je natuurlijk al ziet in Nederland, een soort vernieuwing in het in de groep die het aantrekt, zeg maar. Dat er veel meer jonggelovigen zijn, maar dat de honger ook ieder jaar groeit. Dus dat is wel heel mooi.
1: Dus je ziet eigenlijk een verschuiving van de ouderen naar de wat jongere generaties, begrijp ik?
2: Ja, dat heeft er veel mee te maken, maar ik denk überhaupt gewoon... waar het vroeger de christelijke bubbel was, dat het denk ik toch iets meer opengetrokken wordt naar gewoon mensen die toch iets meer nieuwsgierig zijn naar wat het christelijke geloof nou inhoudt, zeg maar.
1: En als ik het iets persoonlijker mag maken, wie is Jezus dan voor jou?
2: Jezus is mijn verlosser. Maar Jezus is degene die mij echt uit de duisternis getrokken heeft eigenlijk. Heeft laten zien dat hetgeen wat in het woord staat, dat het ook voor mij persoonlijk is. Dat God niet per se een God is van de vroegere generaties. Maar echt voor mij persoonlijk. En daarmee niet alleen omdat hij mijn God wil zijn, maar omdat hij God van het volk wil zijn. En dat we dat met elkaar mogen beleven, zeg maar.
1: En als je nu jezelf zou mogen richten tot luisteraars die hem nog helemaal niet kennen... En nog geen keuze hebben gemaakt. Dus die zeggen van ja, Jezus, weet je, is dat niet gewoon een hype? Wat zou je tegen ze zeggen?
2: Zo, dat ja, is goed, een hele hè? Goede vraag. Ja. Kun je verwachten ook ergens.
1: Je mag erover nadenken.
2: Ja. Uiteindelijk geloof ik, omdat God... Ik geloof dat God waarheid is. Ik geloof dat wij...

0: Dat God met open armen staat en zegt, op het moment dat we hem aanroepen, ook al ben je er helemaal niet mee bekend, is gewoon een simpel gebed, een verlangen of een roep naar God toe van Heer, als u dan echt bestaat, zou ik dat toch willen leren kennen en laten zien. Dan geloof ik dat God impact gaat maken in je leven.
1: Een heel mooi antwoord. Dankjewel. Ja, een fijne tijd verder. Hey, blessings. Ja.

ja, ik hoor sommige mensen al zeggen, dat is Martin Smith. En dat klopt ook helemaal, maar dan wel uit de tijd dat hij nog in Delirious zat. Delirious dus met I'm Not Ashamed in de weekendshow op God Radio. Daarvoor een tip van Sarah Reese en 180. Dat betekent zeg 180 graden, hè? Dat je helemaal omdraait en zo. Weet je, ik denk, leg hem even uit voor de mensen die het niet snappen. Hè? Ja, duidelijk. Stephen McWhirter gaat er zometeen aankomen met Leaning On. Nu eerst is hier God Champ en Heaven in My Veins.

Ja, Jamie Grace vindt dat je het leven groot moet doen. Hè? Doe life big. Dat was de plaat die je zojuist hoorde op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Met daarvoor natuurlijk Kate Thompson. En One Day at a Time. Ja, dat was overigens een tip. Dus het is een gloednieuwe single. Ja, nog maar een paar weken oud. Dus niks meer aan doen. Zeg, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En als je op vrijdag luistert, dan betekent dat dus dat het zo meteen 5 uur is. En het weekend echt gaat beginnen. Dus tel even lekker af met mij. En dat doen we samen met Jamie.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Terug in de weekendshow op Galt Radio. Het is zojuist 5 uur geweest. Dat betekent als je op vrijdag luistert, als je op zaterdag luistert, dan denk je van ha, het is een lang weekend. Ja, en daar heb je ook weer volkomen gelijk in. Het is het 3e uur van de weekendshow. En ik opende dit programma met een plaat die echt een beetje onder je huid gaat zitten, zeg maar. Praise Panda en Run To You. Dat is zo'n plaatje dat al de hele week gewoon in mijn hoofd speelt. Dat heb je wel eens, hè, van die muziek. Ja, dan doe je het goed. Daarna moet ik zeggen, de plaat die je zojuist hoorde, Halvey en Survival. Je hoorde hem zojuist ook voorbij razen. En dat was dan weer een hit, zoals dat dan heet. In dit uur gaan we nog 1 keer terug naar opwekking. En verderop in het programma spreken we ook nog met Rami Sam. Rami is namelijk de organisator, of tenminste de touwtrekker, de initiatiefnemer, moet ik zeggen, van de Mars voor Jezus, die op 27 juni gaat plaatsvinden in Rotterdam. Ja, de enige echte Rotterdam. En daar gaat hij zo meteen meer over vertellen. Dat gaat hij natuurlijk niet alleen doen, want dat doen heel veel organisaties, kerken aan mee. Dat gaat gewoon 1 heel groot festijn worden. Ja, dat dus gezegd hebbende, we hebben het ook dit uur

0: Riley Clemens hoorde je Loved By You in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja. Daarvoor de nieuwe single van Switchfoot, Absolution, hoorde je voorbij razen. Dat is een tipje. Die gaat vast en zeker lekker hoog scoren in de christelijke hitlijsten wereldwijd, zoals dat heet. Zeg, in de afgelopen 2 uur heb ik een aantal keren toch eventjes een terugblik gedaan naar opwekking. Daar liep ik namelijk rond met een microfoon en daar sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. En ik vroeg hun wat ze ervan vonden allemaal, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben voor de ongelovige luisteraar. Ja, dat klinkt zo naar, hè, als je dat zo zegt. Maar als je Jezus nog niet kent, dan val je wel in die categorie uiteindelijk. Maar ik ga nog één keertje terug naar het terrein van opwekking van vorige week. Want het is tijd voor de laatste persoon die ik daar sprak.
1: Goedemiddag, zou ik iets mogen vragen?
2: Ja?
1: Het is voor op de radio. Het is voor op de radio. Het is maar landelijke radio, dus het valt reuze mee.
2: Ja, waar ben je van dan?
1: God Radio.
2: God, oh leuk. Ja, leuk, ken ik niet.
1: Nee. Ja, wat is uw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik ben heel blij en heel enthousiast. Heel mooi thema. Ik ben een hele mooie preek vanochtend gehoord. Dus ik ben ontzettend blij en bevoorrecht om hier te mogen zijn.
1: En als ik dan wat persoonlijker mag maken, wie is Jezus voor u?
2: Ja, Jezus is Gods zoon die naar de aarde kwam en stierf voor mij, voor mijn zonde, waardoor ik eeuwig bij God mag horen. Dat is Jezus voor mij en ook mijn voorbeeld.
1: En wanneer werd dat persoonlijk voor u? Wanneer raakte dat echt iets dat u zei van wow, nou kan ik niet anders meer?
2: Nou, ik ben christelijk opgevoed, maar toen ik 17 was, begon ik erg over alles na te denken en met behulp van een predikante gepraat. En toen dacht ik, ja, hier kies ik voor, dit wil ik. Ja.
1: Als er nou mensen zijn, hè, er zijn altijd mensen die luisteren op dit moment en die denken van ja, het is leuk, hè, dat christendom. Maar waarom zou ik voor Jezus kiezen? Wat zou uw antwoord voor hun zijn? Wat maakt het persoonlijk, zo persoonlijk, dat ze zouden moeten zeggen van ja, dit ga ik doen?
2: Ja, het is voor mij eigenlijk allesomvattend. Het is het begin en het eind. Het is steun door mijn hele leven heen. Niet dat dan alles goed gaat, maar wel dat je nooit alleen bent, nooit alleen ervoor staat.
1: En voel je dat dan ook echt?
2: De ene keer wel, de andere keer niet. Dus dat is soms best wel een beetje een strijd. Maar uiteindelijk genoeg momenten dat ik gewoon zeker weet, God is mijn vader, Jezus zijn zoon en ik mag daarbij horen.
1: Want geloof is geen gevoel. Ja, yes.
2: Nou, geloof is niet. Soms voel ik het wel en soms niet.
1: Ja.
2: En ik ben blij met de momenten dat ik het wel voel. Maar als ik het niet voel, weet ik dat hij er is en dat ik daarop mag vertrouwen.
1: Hey, hartstikke bedankt.

Megan Woods op je radio met I Believe You. Daarvoor Jeff Dio en We Delight. Dat zijn twee gigantische kanjers van platen in de weekendshow op Galt Radio. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we toch eventjes ruimte maken voor een interview. Want ik ga in gesprek met niemand minder dan Rami Sam, de organisator van de Mars voor Jezus. En als je denkt van, hé, dat heb ik in een ver verleden ooit al eens een keer gehoord. Nou, daar heb je volkomen gelijk in. Het is namelijk niet nieuw. Het was in de jaren 90 echt wel een dingetje, zeg maar. Ja, daar liepen duizenden mensen mee in die marsen. En dat gaat dus helemaal terugkomen. En Rami is daar de touwtrekker van. Dus ja, daar wilde ik toch wel eventjes het fijne van weten, zeg maar. Dat zometeen. Nu eerst Tommy Royal, featuring KB. En dit is Glory Down.

0: hoorde East to West en Still in Love. Daarvoor Tommy Royale featuring KB en Glory Down. Dat alles in de weekendshow op God Radio. In de jaren 90 vonden er regelmatig marsen voor Jezus plaats. En dat tekende toch wel een klein beetje het beeld van christelijk Nederland in die tijd. Die mars voor Jezus gaat helemaal terugkomen. En dat betekent ook dat ik even contact heb gezocht met de organisator. Tenminste, de initiatiefnemer, zo moet ik het zeggen, van het geheel. Rami, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robin.
0: Rami Sam, hè, dat is het volledige naam. Eventjes voor de volledigheid. Hè, laten we dat dan meteen goed doen. Yeah. En jij bent eigenlijk de initiatiefnemer om die Mars voor Jezus dus gewoon weer terug te brengen in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En dan krijg je natuurlijk automatisch de grote vraag, waarom zou je dat doen?
1: Ja, goede vraag. De Heer wil dat. En ik kwam in een aanraking met een broeder. En die zei, wil je een keertje Mars voor Jezus gaan doen? En toen ik dat deed, ik dacht, dat is geweldig. En op een dag riep hij mij en zei, ik wil dat je Mars voor Jezus gaat doen.
0: Maar dat betekent dus dat er al een Mars voor Jezus heeft plaatsgevonden in deze tijd, zeg maar. In de huidige tijd.
1: Dat was meer een gebedswandeling.
0: Een gebedswandeling, oké. Ja. Ja. En toen had je zoiets van, nou, als dit kan, dan kan het ook groter.
1: Dat kan ook groter. En ik kwam in contact in Amerika. En nadat de Heer mij riep, zeg maar, van ik wil dat je steden in Nederland gaat oppakken. Ik zei, Heer, dingen die ik nodig heb, graag help me daarmee. Geld, mensen, steun, blueprint. En ik kwam in aanraking met Gary Vos, de Mars voor Jezus in Amerika. Ja. In Florida. En hij was degene die mij eigenlijk met iedereen ging contacteren en connecten.
0: Want die Mars voor Jezus was in Nederland brak dat in de jaren 90 pas echt goed door. Hè? En dan hebben we het wel over echt wel over duizenden mensen die de straat op gingen. Hè? Dat was niet klein meer. Dus,
1: nee.
0: Is dat ook wat jij verwacht, dat weer gaat gebeuren?
1: In opbouwend.
0: Ja.
1: En je begint met. We waren met 3 man gestart. Een paar jaar later waren een paar duizend mensen aan de Mars. Dus wij verwachten dit jaar iets meer. En ik denk dat ieder jaar het gaat groeien.
0: Ja, want ik zie op je website, hè, dat is marsvoorjezus.nl. Daar zie ik dat er in 1996 bijvoorbeeld al 10 tot 12 miljoen mensen wereldwijd de deelnamen aan de Mars voor Jezus. En dat is waanzinnig veel.
1: Dat is waanzinnig veel. Ik ben geconnect met alle alliances van de Mars voor Jezus in de wereld.
0: Ja.
1: En wij spreken af dat we op die dag, zeg maar, de Mars voor Jezus gaan doen.
0: Oké. Okay. Dat is dus, het loopt parallel, zeg maar, aan de rest van de wereld.
1: Aan de rest van de wereld, dat klopt.
0: Zeg, wat is nou zo... want ja, eigenlijk voor veel mensen die horen zoiets en die denken van ja... Dus we gaan eigenlijk gewoon de straat, we maken even een ommetje voor Jezus. Maar dat is niet zozeer wat het precies is, hè?
1: Nou, heel goed dat je dat zegt. Kijk, als je de Jericho kijkt, hè?
0: Ja.
1: Ze gingen om de stad. Wat gebeurt er? God aanwezigheid van binnen. En hij vernietigde eigenlijk alles wat niet van hem is.
0: Ja.
1: Oké? Okay? Dus ze gingen 7 maal om de stad heen.
0: Ja,
1: en ze gingen met bezuin. Gejuich, de ark van het verbond liep voorop.
0: Dat is zo, ja.
1: Dus je loopt een rondje om de stad om de aanwezigheid van God binnen te krijgen. Zodat mensen die zelfmoord willen plegen worden tegengehouden door de Heer. Mensen die met scheiding, verkeerde, slechte dingen in het huis met families. God herstelt dat. God is God van herstel.
0: Maar als ik dan eventjes... ik geloof alles wat je zegt, hè, natuurlijk. Dus wat ik bedoel, ik heb het met eigen ogen gezien. Dus ja, dat valt niet meer te ontkennen, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik van... Goh, moet Rotterdam zich nou zorgen gaan maken? Hebben we dadelijk dat er gebouwen omvervallen? Of,
1: nee, natuurlijk
0: niet. Ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, het is natuurlijk, je bidt voor de stad, je zegent de stad en je probeert dat het goed gaat met de stad. Ik sprak met heel veel politieagenten die zeiden, er komt zoveel vreugde als jullie zo'n rondje lopen met vreugde en jullie God aanbidden.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan dat wat verwoest wordt is het koninkrijk van de vijand.
1: Juist, van de duivel.
0: Ja.
1: En God wil mensen vrijzetten.
0: Ja, dan komen we natuurlijk toch bij de onvermijdelijke vraag. Waarom Rotterdam?
1: Waarom Rotterdam?
0: Ja.
1: Ja, aantal jaar geleden in 2023 riep de Heer mij en hij zei 5 steden, 1 van de stad was Rotterdam.
0: Okay.
1: Dus we hadden vorig jaar op 21 juni hadden we ook een Mars voor Jezus. Er waren ongeveer 1000 man aanwezig.
0: Ja.
1: En toen stonden we daar en we dachten, wij willen de echte Mars.
0: Oké. Okay.
1: Groter, krachtiger, meer impactvol. En met wagens waar je kunt aanbidden. En ja. Ik dacht, dit is het. En ik sprak met de leiders, met VOR, PPE, Skin Nederland, andere organisaties, God Radio, de magazine zoals Revive. Hey, we gaan dit in Nederland opzetten.
0: Ja.
1: Wij willen graag dit opzetten, samen met jullie.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik was... Ja, zeg maar, ja.
1: Ja. Ja, dus toen kwamen we bij elkaar, Rotterdamse leiders. En ik had ze presentatie gegeven van, vinden jullie dat oké? Ja, we gaan het doen.
0: Dus je zegt in feite dat eigenlijk de Rotterdamse leiders ook meedoen aan het geheel?
1: Zeker.
0: En, zeker. Maar dat wordt dan wel gigantisch.
1: Ja, dat zeker. We hebben... andere denominaties ook gesproken en bemoedigd. Dus hopelijk dat veel denominaties meedoen.
0: Zeg, stel nou voor, mensen zitten thuis en die denken van ja, ik wil toch iets meer mijn geloof laten zien. En die zeggen, nou ja, dit vind ik een mooi initiatief. Ik voel me daartoe geroepen.
1: Ja,
0: ja dan krijg je natuurlijk automatisch de vraag van, hoe werkt dat? Moet ik me aanmelden voor zoiets? Stap ik in de auto, ga ik er gewoon naartoe? Of wat is de bedoeling?
1: Stap in de auto, kom met je mooie gezin. En je kerk met bussen, met alles, met de fiets, whatever you like, met de metro.
0: Ja.
1: En kom naar Schouwburg om 12 uur. En op zaterdag 27 juni. En neem je banieren mee, vlaggen, shofars, je mooie t-shirten, je mooie vlaggen. En dan gaan we juichen voor Jezus aan met z'n allen.
0: Maar ik bedoel, als ik op je website kijk, marsvoorjezus.nl, zie ik ook een aanmeldformulier. Waar is die dan voor?
1: Dat zijn voor de kerken, als een gezamenlijke kerk wil komen, zeg maar.
0: Ja?
1: Ze kunnen dat aanmelden als ze dat willen.
0: Oké. Okay,
1: dan kunnen we hen contacteren om meer tips en ideeën te geven. En kerken kunnen ook vrijwilligers melden. Of individueel.
0: Oké. Okay. Ja. Dus we hebben het, even voor de goede orde, we hebben het over 27 juni. Om 12 uur 's middags. En herhaal nog even waar ze zich moeten verzamelen.
1: Op Schouwburgplein.
0: Ja.
1: En daar verzamelt iedereen. Eerst hadden we Centraal Station Rotterdam.
0: Ja.
1: Toen had de politie aangegeven, de plek is veel te druk. Doe maar op Schouwburg. Dus dat hadden we ook verplaatst.
0: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een heel mooi plekje ook. Hè, om te beginnen.
1: Ja.
0: Dus, zaterdag 27 juni dus, om 12 uur middags op het Schouwburgplein. Daar begint de Mars voor Jezus en daar gaan we vast en zeker nog meer over horen. Dankjewel, Rami.
1: Jij ook, bedankt Robin. God zegen.

Meteen hoorde je Hell Can't Have Me. Dat alles in de weekendshow op God Radio. Daarvoor I Know A Name van Brandon Lake. En dat deed hij samen natuurlijk met CC Winans. Goed, ja, prachtig gesprek net met Rami. Niks meer aan doen zou ik zeggen. Ga gewoon met z'n allen gezellig naar die Mars voor Jezus. Nou, gezellig is misschien niet het goede woord. Ik denk wel dat het een hele goede manier is om Nederland te laten zien dat Jezus nog steeds leeft, ook in Nederland. Ja, en dat zijn boodschap nog steeds leeft in Nederland. Dus dat, 27 juli. Zorg dat je erbij bent in Rotterdam.

0: Op God Radio. En ja, nog heel eventjes. Ja, want we zijn alweer eigenlijk de ruimte aan het maken om het programma af te ronden en richting het nieuws te gaan. Wat was het ontzettend leuk dat je hebt meegeluisterd. We hadden een heel druk programma. We blikten een aantal keren terug naar opwekking afgelopen weekend. We spraken ook nog met Rami over de Mars van Jezus. En dat was gewoon een heel leuk programma. Ik vond het leuk om te maken. Ik vond het leuk dat je hebt geluisterd. Volgende week zijn we er weer op vrijdag met een nieuwe weekendshow. Graag tot dan.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Dit is God Radio.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we weer een uitspraak van Paulus, die het leven van kerkhervormer Maarten Luther, maar ook die van mij, ingrijpend heeft veranderd. We lezen 1 Korinther 6 vers 11. Dan zegt Paulus, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Maarten Luther leefde met de Bijbel om er een betere christen van te worden, maar uit grote angst voor God die dingen van hem vroeg waaraan hij niet kon voldoen. Hij dacht dat als je een goede christen bent, de kans groter is dat God je wil aannemen. Maar wanneer ben je goed genoeg? In zijn eerste dagen als monnik putte Luther zijn biechtvaders uit door urenlang zelfonderzoek naar minuscule zonden en ongezonde gedachten. Op een dag zei een van de priesters tegen hem, mijn zoon, God is niet kwaad op u. U bent kwaad op God. Uiteindelijk moest Luther toegeven dat zijn angst om te zondigen een teken was van een gebrek aan geloof. Door het onderwijs van Paulus ontdekte Luther dat hij Gods gerechtigheid helemaal verkeerd had begrepen. Gerechtigheid of rechtvaardig zijn, dat is hetzelfde, betekent dat God jou in eenheid met Christus helemaal heeft goedgekeurd en daardoor aanvaard als zijn geliefde kind. Dankzij Paulus ontdekte Luther dat hij in Christus niet rechtvaardig wordt gemaakt, maar rechtvaardig wordt verklaard. Gerechtigheid is een geschenk. De Nederlandse Heidelbergse catechismus zegt het zo. God schenkt mij de gerechtigheid en heiligheid van Christus. God rekent mij de gerechtigheid en heiligheid van Christus toe, als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan. Wat een uitspraak. In eenheid met Christus ben je rein verklaard. Dat is het geheim van een Christus zijn. En dit onderwijs wil ik de komende dagen met je doornemen. Als jij je hart erop zet om te ontdekken wie jij bent in Christus, zal ook jouw leven ingrijpend veranderen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: In vers 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet: de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uw kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht, onze wijnstok Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent, duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt, omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook: uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7 vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u: maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, zult dan ervaren. Wat Handelingen 1 vers 8 verder zegt. Gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden, nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today is the end of my very first week teaching on the power of imaginations. I have a brand new book on this. I tell you, this is powerful. This is the very first time we've offered it, brand new. And I also have CDs and DVDs on this. And I've spent all week long talking about our imagination. Again, imagination to most people is fantasy. That's not what I'm talking about. That is one use of your imagination, is to fantasize, but a fantasy is a delusion. It's something that's not real, something that cannot be real. But your imagination is much more than fantasy. The dictionary defines it as just your ability to see something, picture something on the inside that isn't right in front of you. You aren't looking at it with your eyes. You're looking at it in your heart. Or something that has yet to come to pass, like a building, but you can picture it. You can see it before you can see it. That's all that your imagination is. You use it for memory. I've used scriptures on every one of these. 1 Chronicles chapter 29, verse 18 says that, you know, keep forever in the imagination of the thoughts of their heart. And that was David praying that people would remember. You can't remember without an imagination. You can't build anything without an imagination. A picture is worth a thousand words because you think in pictures. And we've been talking about all of these things. If you've missed any of this, please get the materials. You can go to our website. But I promise you, this is something that affects every one of us. This isn't just for children. This isn't fantasy. This is talking about how you function. It's your frame. Psalms 103 verse 14 says, God knows our frame. He remembers that we are but dust. And that word frame is the Hebrew word Y-E-T-S-E-R. And that's the exact same word that was translated imaginations, Genesis 6:5, First Chronicles 29 verse 18, First Chronicles 28 verse 9, and other places. And it literally means that word, Y-E-T-S-E-R, it literally

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapoinsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

De gospelzender van Nederland. God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat standhoudt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken

0: is God Radio. Het geluid van hoop.
1: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.